van rode rozen. De kleur van liefde van weleer lijkt door de haat gekozen. Dat mooie rood was ooit voor mij de kleur van passie en van

0: is Radio Horizon.
1: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
1: en overal online.
0: Radio Horizon nieuws. 3 uur.
2: Casper Meijer met het NOS Journaal. De straat van Hormuz is voorlopig dicht voor alle scheepvaart, zegt de Iraanse revolutionaire garde. Iran heeft opnieuw een passerend schip beschoten dat volgens het land een ongeoorloofde route gebruikte. De VS voert in reactie vannacht ook weer bombardementen uit op Iran. Staatsmedia melden explosies in steden in het zuiden van het land. Over schade en slachtoffers is nog niets bekend. De Amerikaanse president Trump zei eerder deze week dat het staakt het vuren tussen beide landen wat hem betreft voorbij is. Het was een onrustige avond bij het aanmeldcentrum in Ter Apel. Op de eerste avond zonder hulpverleners van het Rode Kruis en vluchtelingenwerk. Er waren meerdere opstootjes en vechtpartijen, meldt een verslaggever van ANP. Het is onduidelijk of er mensen zijn opgepakt. Na 2 steekincidenten in 2 dagen tijd besloten de hulporganisaties om voorlopig hun werk op het voorterrein te stoppen. Een kleine groep mannen die weinig kans maakt op asiel zorgt volgens vluchtelingenwerk voor steeds meer problemen. In Polen komt een monument voor slachtoffers van massamoorden in de Tweede Wereldoorlog. Die werden gepleegd door ultranationalistische Oekraïners. In Oekraïne worden de daders juist gezien als vrijheidsstrijders. Dat is een pijnpunt tussen de buurlanden, nu zij intensief moeten samenwerken tegen Rusland. Op het WK voetbal gaat Engeland door naar de halve finale. De Engelsen wonnen met 2-1 van Noorwegen. In de halve finale treft Engeland de winnaar van de andere kwartfinale wedstrijd van vannacht tussen Argentinië en Zwitserland. Die wedstrijd begint rond deze tijd. Het weer. Vannacht koelt het af naar een graad of 14 in het noorden tot 18 in het zuiden. Komende dag opnieuw veel zon, al is er in het noorden wat bewolking. Het wordt 23 graden in het noorden, 28 in het midden van het land en 30 tot 32 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: Nieuws van bij ons, de hit

Radio Horizon staat overal aan. Jouw nieuws uit Heesseleende, Kranendonk en Valkenswaard. En

0: is Radio Horizon.
1: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
1: en overal online.
0: Radio Horizon nieuws. 4 uur.
2: Casper Meijer met het NOS-journaal. De straat van Hormuz is voorlopig dicht voor alle scheepvaart, zegt de Iraanse revolutionaire garde. Iran heeft opnieuw een passerend schip beschoten dat volgens het land een ongeoorloofde route gebruikte. De VS voert in reactie vannacht ook weer bombardementen uit op Iran. Staatsmedia melden explosies in steden in het zuiden van het land. Over schade en slachtoffers is nog niets bekend. De Amerikaanse president Trump zei eerder deze week dat het staakt het vuren tussen beide landen wat hem betreft voorbij is. Het was een onrustige avond bij het aanmeldcentrum in Ter Apel. Op de eerste avond zonder hulpverleners van het Rode Kruis en vluchtelingenwerk. Er waren meerdere opstootjes en vechtpartijen, meldt een verslaggever van ANP. Het is onduidelijk of er ook mensen zijn opgepakt. Na 2 steekincidenten in 2 dagen tijd besloten de hulporganisaties om voorlopig met het werk op het voorterrein te stoppen. Een kleine groep mannen die weinig kans maakt op asiel zorgt volgens vluchtelingenwerk voor steeds meer problemen. Een familie in Brazilië moet een huishoudster een schadevergoeding betalen omdat ze jarenlang onbetaald voor hen heeft gewerkt. Volgens de autoriteiten had de vrouw geen andere contacten en leek de situatie op slavernij. De huishoudster werd 55 jaar doorgegeven aan verschillende generaties binnen de familie. Tennister Linda Noskova heeft Wimbledon gewonnen. Ze was te sterk voor Carolina Muchova, haar Tsjechische landgenote. Noskova kreeg in Londen de schaal uitgereikt door de Britse prinses Catherine. Vandaag is de mannenfinale tussen Jannik Sinner en Alexander Zverev. Het weer. Vannacht koelt het af naar een graad of 14 in het noorden tot 18 in het zuiden en westen. Komende dag opnieuw veel zon, al is er in het noorden wat bewolking. Het wordt 23 graden in het noorden tot 32 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: Het nieuws van bij ons, de hits die...

0: is Radio Horizon.
1: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
1: en overal online.
0: Radio Horizon nieuws. 5 uur.
2: Casper Meijer met het NOS-journaal. De straat van Hormuz is voorlopig dicht voor alle scheepvaart, zegt de Iraanse revolutionaire garde. Iran heeft opnieuw een passerend schip beschoten dat volgens het land een ongeoorloofde route gebruikte. De VS voert in reactie vannacht ook weer bombardementen uit op Iran. Staatsmedia melden explosies in steden in het zuiden van het land. En in buurlanden van Iran is het luchtalarm afgegaan. De Amerikaanse president Trump zei eerder deze week dat het staakt het vuren tussen beide landen wat hem betreft voorbij is. Het was een onrustige avond bij het aanmeldcentrum in Ter Apel, op de eerste avond zonder hulpverleners van het Rode Kruis en vluchtelingenwerk. Er waren meerdere opstootjes en vechtpartijen, meldt een verslaggever van het ANP. Het is onduidelijk of er ook mensen zijn opgepakt. Na 2 steekincidenten in 2 dagen tijd besloten de hulporganisaties om voorlopig met hun werk op het voorterrein te stoppen. Een kleine groep mannen die weinig kans maakt op asiel zorgt volgens vluchtelingenwerk voor steeds meer problemen. De Amerikaanse journalistenvereniging is verbolgen over het besluit van de regering om journalisten van de New York Times te dagvaarden. Ze hadden negatief geschreven over het nieuwe vliegtuig van president Trump. De journalistenbond spreekt van een grote schoffering van de persvrijheid die rechtstreeks indruist tegen de grondwet. Door een vergissing is de zoektocht naar een vermiste man in Noorwegen uren vertraagd. Een man van 85 verdween vrijdagavond uit een zorgcentrum. Omdat de man kwetsbaar was, werd een grote zoekactie opgezet. Een paar uur later dachten de hulpdiensten dat ze hem hadden gevonden in het verzorgingshuis, maar het bleek later dat het iemand anders was. Daardoor moest de zoektocht opnieuw worden opgestart. Uiteindelijk werd de vermiste man om 8 uur de volgende ochtend in goede gezondheid gevonden. Het weer, het wordt opnieuw een dag met veel zon, al is er in het noorden wat bewolking. Het wordt 23 graden in het noorden tot 32 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Horizon. Het nieuws van bij ons, de hits.

0: Radio Horizon staat overal aan. Jouw nieuws uit Heesseleende, Kranendonk en Valkenswaard. En de hits die je kent.
1: Dit is Radio Horizon.

0: Dit is Radio Horizon.
1: In heel Zuidoost-Brabant. Op FM,
0: DAB+.
1: En overal online.
0: Radio Horizon Nieuws. 6 uur.
2: Casper Meijer met het NOS Journaal. Iran heeft vannacht meerdere landen in de regio aangevallen. Het land zegt onder meer een Amerikaanse basis in Jordanië te hebben geraakt. Qatar zegt Iraanse raketten te hebben onderschept. Deze nieuwste escalatie begon gisteravond toen Iran een containerschip in de straat van Hormuz beschoot. Daarna bombardeerde de VS meerdere plekken in het land. En vervolgens viel Iran Amerikaanse doelen in de buurlanden aan. De Amerikaanse president Trump zei eerder deze week al dat het staakt het vuren tussen beide landen wat hem betreft voorbij is. Argentinië gaat door naar de halve finale van het WK voetbal. De regerend wereldkampioen won met 3-1 van Zwitserland. Na de reguliere speeltijd stond het 1-1. In de verlenging scoorden de Argentijnen nog 2 keer. Zwitserland eindigde de wedstrijd met 10 man op het veld nadat spits Mbolo een gele kaart kreeg voor een salve, terwijl hij al geel op zak had. In de halve finale treft Argentinië Engeland, dat eerder vannacht met 2-1 won van Noorwegen. Het was een onrustige avond bij het aanmeldcentrum in Ter Apel. Op de eerste avond zonder hulpverleners van het Rode Kruis hun vluchtelingenwerk. Er waren meerdere opstootjes en vechtpartijen, meldt een verslaggever van het ANP. Het is onduidelijk of er ook mensen zijn opgepakt. Na 2 steekincidenten in 2 dagen tijd besloten de hulporganisaties om voorlopig met hun werk op het voorterrein te stoppen. Een kleine groep mannen die weinig kans maakt op asiel zorgt volgens vluchtelingenwerk voor steeds meer problemen. Tennister Linda Noskova heeft Wimbledon gewonnen. Ze was te sterk voor Karolina Muncova, haar Tsjechische landgenote. Noskova kreeg in Londen de schaal uitgereikt door de Britse prinses Catherine. Vandaag is de mannenfinale tussen Jannik Sinner en Alexander Zverev. Het weer, het wordt opnieuw een dag met veel zon, al is er in het noorden wat bewolking. Het wordt 23 graden in het noorden tot 32 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: Van bij ons, de hits die je kent.

0: is Radio Horizon.
1: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
1: en overal online.
0: Radio Horizon Nieuws. 7 uur.
2: Jelle Seubring met het NOS-journaal. In verschillende landen in de buurt van Iran is vannacht het luchtalarm afgegaan vanwege nieuwe Iraanse aanvallen. Iran zegt dat het onder meer een Amerikaanse basis in Jordanië heeft geraakt. Het leger van Qatar zegt dat er raketten zijn onderschept. Deze nieuwste escalatie begon gisteravond toen Iran een containerschip in de straat van Hormuz beschoot. Daarna bombardeerde de VS meerdere plekken in het land en vervolgens viel Iran buurlanden aan. De Amerikaanse president Trump zei eerder deze week al dat het staakt het vuren tussen beide landen wat hem betreft voorbij is. Het was een onrustige avond bij het aanmeldcentrum in Ter Apel. Op de eerste avond zonder hulpverleners van het Rode Kruis en vluchtelingenwerk. Er waren meerdere opstootjes en vechtpartijen, meldt een verslaggever van het ANP. Het is onduidelijk of er mensen zijn opgepakt. Na twee steekincidenten in twee dagen tijd besloten de hulporganisaties om voorlopig met hun werk op het voorterrein te stoppen. Een kleine groep mannen die weinig kans maakt op asiel zorgt volgens vluchtelingenwerk voor steeds meer problemen. Argentinië gaat door naar de halve finale van het WK voetbal. De regerend wereldkampioen won met 3-1 van Zwitserland. Na de reguliere speeltijd stond het 1-1. In de tweede verlenging scoorden de Argentijnen nog twee keer. In de halve finale treft Argentinië Engeland, dat eerder vannacht met 2-1 won van Noorwegen. En de 9e etappe van de Tour de France vandaag wordt ingekort vanwege de hitte. In het departement Corrèze geldt code rood van de Franse Weerdienst. Het wordt zo'n 36 graden. De etappe zou 185 kilometer lang zijn, maar er gaat 30 kilometer vanaf, maakte de tourorganisatie bekend. Ergens in het begin van de etappe wordt een stuk afgesneden. Het weer, het wordt opnieuw een dag met veel zon. Al is in het noorden wel wat bewolking. Het wordt 23 graden in het noorden tot 32 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Horizon. Het nieuws van bij ons. De hits die je kent.

0: Hak Weekblad. Dat hakt erin. Met iedere week lokaal nieuws uit de grensstreek. Over cultuur, sport, verenigingsleven en nog veel meer. HAC Weekblad. Voor prijsbewuste adverteerders die kiezen voor het grootste bereik tegen de laagste prijs. Volledig in kleur. En wekelijks in meer dan 27.000 brievenbussen. In Hamond, Achel, Kranendonk, Neerpelt en Overpelt. Surf voor de online uitgave of meer info naar hacweekblad.eu.
1: Wilt u weer voluit lachen zonder u te schamen voor uw gebit? Bel Van Nuenen Mondzorg in Leende. 040-202-6509 of kijk op vannuenen-mondzorg.nl. Van Nuenen Mondzorg Leende. De expert op het gebied van gebitsprotheses zonder tussenkomst van een tandarts. En contracten met alle zorgverzekeraars.
2: Slaapcenter Verweijen. Al 125 jaar een begrip in Budel en omgeving. Met 3 etages slaapcomfort, een prima service en een persoonlijk advies. De slaapkamerspecialist van de regio. Overtuig uzelf bij Slaapcenter Verweijen in het centrum van Budel.
3: Wakkere mensen gaan naar Slaapcentrum Verweijen.
0: Dit is Radio Horizon.
4: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
4: en overal online.
0: Radio Horizon nieuws. 8 uur.
5: Jelle Seubering met het NOS Journaal. Bij een schietpartij tijdens een straatfestival in Toronto zijn 2 mensen omgekomen. De Canadese politie gaat ervan uit dat minstens 2 schutters op elkaar het vuur openen. Vervolgens ontstond er paniek onder de bezoekers. Op het festival waren zo'n 13.000 mensen. Meerdere bezoekers raakten gewond. In de chaos zijn de 2 schutters ontkomen. De politie van Toronto heeft 2 vuurwapens gevonden. Naar de verdachten zijn ze nog op zoek. In verschillende landen in de buurt van Iran is vannacht het luchtalarm afgegaan vanwege nieuwe Iraanse aanvallen. Iran zegt dat het onder meer een Amerikaanse basis in Jordanië heeft geraakt. Het leger van Qatar zegt dat er raketten zijn onderschept. Deze nieuwste escalatie begon gisteravond toen Iran een containerschip in de straat van Hormuz beschoot. Daarna bombardeerde de VS meerdere plekken in het land en vervolgens viel Iran de buurlanden aan. De Amerikaanse president Trump zei eerder deze week al dat het staakt het vuren tussen beide landen wat hem betreft voorbij is. Netbeheerders en gemeenten proberen steeds vaker elektriciteitshuisjes mooier te maken met kunst of planten. Dat blijkt uit een rondgang van de NOS. Vanwege het overvolle elektriciteitsnet moeten er minstens 50.000 van die transformatorhuisjes bijkomen in het land. Omdat ze er vaak niet zo mooi uitzien, leidt dat soms tot klachten in de buurt. Om die klachten voor te zijn, gebruiken netbeheerders op steeds meer plekken kunst of groen om ze te camoufleren. Alle halve finalisten van het WK voetbal zijn bekend. Argentinië speelt tegen Engeland. De Argentijnen wonnen vannacht met 3-1 van Zwitserland. En eerder vannacht wist Engeland met 2-1 van Noorwegen te winnen. Argentinië en Engeland spelen woensdag tegen elkaar in de halve finale. Dinsdag is de andere halve finale tussen Frankrijk en Spanje. Het weer, het wordt opnieuw een dag met veel zon, al is er in het noorden wat bewolking. Het wordt 23 graden in het noorden tot 32 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Horizon. Het nieuws van bij ons, de hits die je kent.

0: meer nieuws van bij ons? Download de RTV Horizon app. Luister Radio Horizon en kijk naar Horizon 1 Kempen.tv.
1: Van der Kampen Reparatie Installatie Verkoop. We hebben ons winkelpand in Budel verlaten, maar onze service en assortiment blijven als vanouds. Van der Kampen Reparatie Installatie Verkoop. Nog steeds uw vertrouwde zaak voor keukeninbouwapparatuur, wassen, drogen, koelen, tv, audio, telefonie en kleinhuishoudelijke apparatuur. Van der Kampen Reparatie Installatie Verkoop. Mail of bel, wij brengen het wel. Bel 0495 497 179 of mail info@vdkampen.nl.
2: Slaapcenter Verweijen, al 125 jaar een begrip in Budel en omgeving. Met 3 etages slaapcomfort, een prima service en een persoonlijk advies. De slaapkamerspecialist van de regio. Overtuig uzelf bij Slaapcenter Verweijen in het centrum van Budel.
3: Wakkere mensen, ga naar Slaapcenter Verweijen.
4: Last van wespen, ratten, muizen, processierupsen of andere ongedierte? Multiservice plaagdierenbestrijding helpt u hier snel vanaf. Onze medewerkers zijn IPM gecertificeerd en werken altijd volgens de huidige wet en regelgeving. Multiservice plaagdierenbestrijding werkt met zo min mogelijk biociden. Dat is beter voor mens, dier en milieu. Multiservice plaagdierenbestrijding uit Budelschoot. Kijk op multi-service.nl of bel 0495 494 434.
5: Wilt u weer voluit lachen zonder u te schamen voor uw gebit? Bel Van Nuenen Mondzorg in Leende. 040-202-6509 of kijk op vannuenen-mondzorg.nl. Van Nuenen Mondzorg Leende. De expert op het gebied van gebitsprotheses zonder tussenkomst van een tandarts. En contracten met alle zorgverzekeraars.
6: Even wat ruimte nodig? Storage World Marhezen heeft de oplossing. Flexibel in ruimtes van 2 tot wel 200 vierkante meter en 7 dagen per week dag en nacht toegang. Direct aan de A2, dus makkelijk bereikbaar. Kijk voor alle info en mogelijkheden op storage-world.nl voor bedrijf en particulier.
7: Start je dag met Fortune Coffee.
8: Toe aan heerlijke verse koffie en andere warme dranken op het werk. Het team van Fortune Coffee gaat voor deze arbeidsvitamine

0: gevestigd aan de Laminestraat in Budel. Daarom zeggen wij eerst koffie.
1: Dit is Radio Horizon.
2: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
1: DAB+
2: en overal online.
1: Radio Horizon nieuws. 9 uur.
3: Jelle Seubring met het NOS-journaal. Bij een schietpartij tijdens een straatfestival in Toronto zijn 2 mensen omgekomen. De Canadese politie gaat ervan uit dat minstens 2 schutters het vuur op elkaar openden. Vervolgens ontstond er paniek onder de bezoekers. Op het festival waren zo'n 13.000 mensen. Meerdere bezoekers raakten gewond. In de chaos zijn de 2 schutters ontkomen. De politie van Toronto heeft wel 2 vuurwapens gevonden. Naar de verdachten zijn ze nog op zoek. De Britse politie heeft een nieuwe verdachte opgepakt in het onderzoek naar de moord op oud-minister Ann Widdecombe. Het gaat om een Britse man van 28. Hij werd opgepakt in het noorden van Engeland, zo'n 400 kilometer van het huis van Widdecombe, waar zij donderdag dood werd aangetroffen. Eerder werd een andere man aangehouden op verdenking van moord, maar die werd gisteren weer vrijgelaten. De Britse politie gaat er vooralsnog niet van uit dat de moord een terroristisch motief had. Netbeheerders en gemeenten proberen steeds vaker elektriciteitshuisjes mooier te maken met kunst of planten, blijkt uit een rondgang van de NOS. Vanwege het overvolle elektriciteitsnet moeten er minstens 50.000 van die transformatorhuisjes bijkomen in het land. Omdat ze er vaak niet zo mooi uitzien, leidt dat soms tot klachten van de buurt. Om die klachten voor te zijn, gebruiken netbeheerders op steeds meer plekken kunst of groen om ze te camoufleren. De Amerikaanse senator Lindsey Graham is overleden. Hij stierf onverwacht na een kort ziekbed. Graham was een invloedrijke republikein in de Senaat. Hij was aanvankelijk een uitgesproken tegenstander van Trump, maar werd na diens verkiezing tot president een trouw aanhanger. Lindsey Graham was 71 jaar. Het weer, het wordt opnieuw een dag met veel zon. In het noorden wel wat bewolking. Het wordt daar 23 graden tot 32 graden in het zuiden. En dit was het NOS Journaal.
1: Radio Horizon Verkeersupdate.
4: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Van echt.
5: De temperatuur begint al aardig op te lopen. Maak je niet al te druk. Zondag 12 juli. Een bijzonder

0: Een jaren 70 hit. Aan het begin van deze Fris uit de Veren hadden wij Donna Summer en The Lady of the Night.
1: Goedemorgen. Dit is Fris uit de Veren met Peter van Echt.
2: Hoor

0: van Afriek Simone.
1: Welkom bij Fris uit de Veren met Peter van Echt.
0: Hij komt uit Mozambique en ik kan me nog herinneren dat hij ook acrobatische acts uitvoerde. Bijvoorbeeld bij Top Op in die tijd. Het was een van zijn grotere hits die hij maakte en die heette Havana. Hey, een bijzonder

Zaterdag en zondagmorgen tussen 9 en 11 en suggesties. Ze zijn natuurlijk altijd van harte welkom. Meestal als wij op zomervakantie gaan, dan zitten we of in een hotel of CQ appartement. En dan kun je dan genieten van een heerlijk ontbijt. En

0: glaasje champagne. Ik sla het niet af. Ook al is dat dan al rond dit tijdstip. Ik bedoel, het is vakantie. En daar moet je natuurlijk ook van genieten. Hadden wij muziek van Sailor en je hoorde A Glass of Champagne.
1: Wij zijn jouw muzikale verkoeling deze zomer. Het nieuws uit de regio, de zomerhits die je kent. Dit is Radio Horizon.

advies gevraagd. Welke grote zomerrits waren nou echt heel speciaal uit de jaren 70? En dan kwam deze ook in voor ABBA en Jorde Chiquitita. En ja, mijn grote vriend, dat is ChatGPT. Maar dat kan ook uw grote vriend zijn. Vraag het er maar en hij vertelt werkelijk alles. Vandaag zondag 12 juli neemt landgoed Capelle Put deel aan de landelijke open imkerijdagen. Bezoekers die zijn welkom om een kijkje te komen nemen bij de bijenkasten op het landgoed. En kennis ook te maken met de imker. Zijn naam is Peer. Het begint om 10 uur deze ochtend en je kunt er tot 4 uur terecht. En landgoed Capelle Put vind je aan de Zomerseweg 100 in Hezen. En de toegang is gratis. Ga je onderweg zometeen? Vergeet in ieder geval niet je zonnebril mee te nemen.

De Sunglasses van Tracy Ellman hoorde je voorbij komen. Ik vraag me af hoe het gaat in Valkenswaard tijdens het beachvolleybaltoernooi. Er zal met deze hoge temperaturen in ieder geval voldoende water beschikbaar zijn. En ook genoeg plekken om verkoeling te zoeken. Gisteren trad namelijk het hitteplan in werking. En dat blijft de komende dagen in ieder geval ook nog zo. Ook veel plezier bij de imkerdagen dus in Hezen. Maar ook vandaag veel plezier tijdens live muziek, speciaal bieren, wijn en culinaire hapjes. Die staan centraal tijdens Bourgondisch Kranendonk. Dat vandaag terugkeert naar de tuin van kasteeltje Kranendonk. Het begint om 1 uur en het duurt tot 19:30 vanavond. Voor de jongste bezoekers is er opnieuw een speelplein gemaakt. En dit speelgedeelte is dit jaar zelfs nog groter dan dat het eerst was. Zodat de kinderen zich de hele middag kunnen vermaken. Locatie dus kasteeltje Kranendonk. Dus dat allemaal vanmiddag vanaf 1 uur.

0: Virus en René van Kolm speelden de drums als vervanger van Jan Pijnenburg, die op dat moment herstellende was van een zwaar auto-ongeluk. Die later in het jaar weer terugkeerde als drummer bij Doe Maar. En de tekst ging over een vader-zoon conflict vanuit het standpunt van een volwassen man die zijn eigen richting uiteindelijk bepaalt.
1: Dit is Horizon.
2: Peter van Echt.
1: De Horizon.

Nou ja, laten we het niet hopen. End of the world hadden wij Miley Cyrus. En daarmee is het om en bij 9:30 geworden op deze zondag. Ja, België wil een tolvignet invoeren voor automobilisten vanaf mei 2027. Dat lijkt heel ver weg, maar voor je het weet is het dan ook zover. Dat schrijft onder meer het Belgische medium De Morgen op basis van een ingezien ontwerp voor het nieuwe wegenvignet. Kosten lopen van €24 per maand op tot €125 per jaar. Ja, en betaal je geen tol, dan riskeer je een boete. Overtreders zouden bij een eerste overtreding een boete van €70 moeten betalen. Bij een tweede €140 en vanaf de derde overtreding een boete van €210. En als de plannen uiteindelijk ook doorgaan, komen er vignetten voor 1 dag, 10 dagen, een maand, 2 maanden en 1 jaar. Met verschillende bedragen voor schone en vervuilde auto's. Dat meldt dus De Morgen. Ja, het is allemaal wat, hè? Het ging gisteren niet helemaal goed met het nationale team van België. Ai, jammer. Op het allerlaatste moment ging het dan toch mis tegen

mis voor België. Aanstaande dinsdag de eerstvolgende wedstrijd. Frankrijk tegen Spanje, 9 uur. Mooie tijd voor ons in ieder geval. Was dit muziek van het goede doel en België? En u heeft het ongetwijfeld, het is u opgevallen naar alle waarschijnlijkheid, dat we deze ochtend geen geestelijk vitamintje hebben. We hadden eigenlijk pater Wim van Mijl verwacht. Zeer bekende Salvatoriaanse pastor uit Leende en Sterksel. Maar op de een of andere manier is het qua communicatie toch niet helemaal goed gegaan, begrijp ik. Maar mocht het zo zijn dat Wim nog langskomt, dan laten wij het geestelijk vitamintje natuurlijk heel graag nog de revue passeren. Ach, het is toch niet waar? Daar zul je hem hebben, inderdaad. Zometeen dus het geestelijk vitamintje alsnog. Ja, als je het over de... Nee, dat kunnen we niet zeggen natuurlijk, hè? Nee. Zometeen dus het geestelijk vitamintje. Tot in die tijd doen we nog even lekker bakkie met z'n tweeën. Luisteren we nog even naar de muziek van Donald Fagen.

0: Fagan. En ja, zo moeilijk is het allemaal niet. Hè. We passen het gewoon even in. Wij zeggen een bijzonder goedemorgen tegen pater Wim van Mijl voor het geestelijk vitamintje.
1: Een goedemorgen, luisteraar. Een zaaier ging uit om te zaaien, zegt Jezus ons vandaag in het evangelie. Ziet u dat beeld al voor u? Kent u nog de tijd dat de boer uitging om het zaad op zijn akker te zaaien? Als ik terugdenk aan mijn kindertijd, meer dan 70 jaar geleden, dan zie ik mijn opa, maar ook mijn vader over het land lopen en het graan uitstrooien. Met de zaaikorf in de linkerhand, lopend in de juiste linkerpas en met de rechterhand het zaad voor je voeten uitstrooien. Zo liep de boer over het omgeploegde veld met het oog gericht op een zichtbaar teken om zo af te bakenen hoe ver hij gekomen was. De zaaier ging uit om te zaaien. Deze handeling heeft Jezus wellicht in zijn tijd ook gezien. En toen waren de velden echt niet zoals tegenwoordig. Vaak niet ontgonnen, met struikgewas, stenen in de grond, hoog onkruid, distels en allerlei andere belemmeringen voor een goede opbrengst. Maar juist dat beeld gebruikt Jezus om ons iets duidelijk te maken. De zaaier ging uit om te zaaien. Die zaaier is God, die overvloedig zaait, haast onbekommerd in de hoop dat de opbrengst veelvuldig, ja overvloedig zal zijn. Maar al snel merken we dat het gaat om de ontvankelijkheid van de grond. Dat het gaat om de aarde waarin het zaad terechtkomt. En hiermee bedoelt Jezus de ontvankelijkheid van de toehoorders. Hun openheid om dat woord van God in hun leven binnen te laten. Jezus geeft verschillende soorten aan. Voor eerst spreekt hij over het zaad dat vlak naast de weg valt en door de vogels wordt opgepikt. Dit is het beeld van de mensen die het woord van God wel horen, maar het niet begrijpen en zich door anderen laten beïnvloeden. Het zaad dat op rotsachtige grond terechtkomt zijn de mensen die het woord van God wel opnemen, er blij mee zijn, maar het geen wortel laten schieten, omdat zij er zich niet zo voor inzetten. Met het zaad dat tussen de distels valt en niet kan opgroeien, worden die mensen bedoeld die het woord wel horen en ervoor openstaan, maar als de verleiding komt, kiezen ze een andere weg en kan het zaad geen wortel schieten. Maar gelukkig is er ook het zaad dat in goede aarde valt. Bij deze mensen draagt het goede vruchten. Deze mensen laten zich leiden door Gods woord en willen in hun doen en laten die blijde boodschap van Jezus concreet maken. In kleine attenties, in hulpvaardigheid, in medeleven of op welke manier dan ook. Bij deze mensen merk je dat het uitgestrooide zaad tot vrucht is gekomen. Ook al is het en blijft het een levenslang proces. Maar alle moeite en inspanning zijn het wel waard. Mogen het zaad dat uitgestrooid is bij uw luisteraar vrucht dragen. Dat wens ik u toe. Dit was ons geestelijk vitamintje en ik wens u een fijne zondag.

0: En heel toepasselijk hadden wij aansluitend nog Tears for Fears. En Jorde, Sowing the Seeds of Love. Bedanken wij pater Wim van Meijl voor het geestelijke vitamintje voor deze zondag.
1: Dit is Fris uit de Veren met Peter van Echt.
0: Ja, en zo zie je maar weer. Uiteindelijk komt alles op zijn pootjes terecht. Mooie plaat van Janice Ian. Dit is At

mooi liedje. Zondagochtend. Genesian at 17. Borkel en Schaft. Wie kroont zich dit jaar tot de beste trekkerchauffeur van Borkel en Schaft? Vandaag, zondag 12 juli, staat de 24e editie van de trekkerbehendigheidswedstrijd op het programma. En de wedstrijden vinden dit jaar plaats op een terrein aan de Schafterekker. Er staat helaas niet bij hoe laat het begint, maar ik denk dat je wel aan hoort komen straks. We dachten aan dit plaatje, mannenkoor.

0: Dit is Horizon. Het nieuws van bij ons en de hits die je kent.
1: Hak Weekblad. Dat hakt erin. Met iedere week lokaal nieuws uit de grensstreek. Over cultuur, sport, verenigingsleven en nog veel meer. HAC Weekblad. Voor prijsbewuste adverteerders die kiezen voor het grootste bereik tegen de laagste prijs. Volledig in kleur. En wekelijks in meer dan 27.000 brievenbussen. In Hamel, Achel, Kranendonk, Neerpelt en Overpelt. Surf voor de online uitgaven of meer info naar hacweekblad.eu.
0: Dit is Radio Horizon.
2: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
2: en overal online.
0: Radio Horizon nieuws. 10 uur.
3: Jelle Seubring met het NOS Journaal. In verschillende landen in de buurt van Iran is vannacht het luchtalarm afgegaan vanwege nieuwe Iraanse aanvallen. Iran zegt dat het onder meer een Amerikaanse basis in Jordanië heeft geraakt. Het leger van Qatar zegt dat er raketten zijn onderschept. Deze nieuwste escalatie begon gisteravond toen Iran een containerschip in de straat van Hormuz beschoot. Daarna bombardeerde de VS meerdere plekken in het land en vervolgens viel Iran de buurlanden aan. De Amerikaanse president Trump zei eerder deze week al dat het staakt het vuren tussen beide landen wat hem betreft voorbij is. In Toronto zijn twee mensen omgekomen bij een schietpartij. Tijdens een drukbezocht straatfestival openden twee schutters het vuur op elkaar. Daarna sloegen ze op de vlucht. Veel bezoekers raakten in paniek en probeerden weg te komen. Meerdere mensen zijn daarbij gewond geraakt. De Canadese politie is nog op zoek naar de daders. De Britse politie heeft een nieuwe verdachte opgepakt in het onderzoek naar de moord op oud-minister Anne Widdecombe. Het gaat om een Britse man van 28. Hij werd opgepakt in het noorden van Engeland, zo'n 400 kilometer van het huis van Widdecombe, waar zij donderdag dood werd aangetroffen. Eerder werd een andere man aangehouden op verdenking van moord, maar die werd gisteren weer vrijgelaten. De Britse politie gaat er vooralsnog niet van uit dat de moord een terroristisch motief had. De Amerikaanse senator Lindsey Graham is overleden. Hij stierf onverwacht na een kort ziekbed. Graham was een invloedrijke republikein in de Senaat. Hij was aanvankelijk een uitgesproken tegenstander van Trump, maar werd na diens verkiezing tot president een trouw aanhanger. Lindsey Graham was 71 jaar. Het weer zonnig en warm, in het noorden vanochtend nog wat bewolking. De temperaturen lopen uiteen. 23 graden in het noorden, 28 in het midden en maximaal 32 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Horizon Verkeersupdate.
4: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie. Radio.

vind het een heerlijke plaat. Hadden wij DJ Goya, Jason Derulo en Melody. En je hoorde My Chico. Ja, het hitteplan is van kracht in Midden- en Zuid-Nederland. En geldt voor de provincies Zeeland, Zuid-Holland, Noord-Brabant, Limburg, Utrecht, Gelderland en Overijssel. En het doel is mantelzorgers en zorgpersoneel bewust te maken, omdat mensen waar zij voor zorgen vaak kwetsbaar zijn voor de hitte waarmee we te maken hebben de komende dagen. Maar dat geldt eigenlijk voor ons allen. Let even goed op.

0: Cathedral Gold uitbracht in 1978. En de cover van het nummer, gezongen door Cynthia Fay, werd nog gebruikt voor de serie The Golden Girls.
1: Wij zijn jouw muzikale verkoeling deze zomer. Het nieuws uit de regio, de zomerhits die je kent. Dit is Radio

is 15 over 10 geworden. Hadden wij Tiësto en Ava Max en Jorde de Maro. De in de 19e eeuw aangelegde Zuid-Willemsvaart bestaat 200 jaar. Het 122 kilometer lange kanaal dat Maastricht via Belgisch Limburg verbindt met uiteindelijk ook Den Bosch, legde mede de basis voor het huidige Budel-Dorpplein. Het aanleggen van de Zuid-Willemsvaart, vernoemd naar koning Willem I, was een monsterklus. De waterweg is tussen 1822 en 1826, let op, met de hand uitgegraven. Het is bijna niet te geloven.

voor een sociale huurwoning. Dat was in 2023 nog 7,8 jaar. En vooral in Valkenswaard is de situatie met een inschrijfduur van ruim 13 jaar ronduit dramatisch.

0: tweede uurtje fris uit de veren op deze zondag. Het uurtje waarin wij, zoals te doen gebruikelijk, altijd onderweg zijn. Straks om 11 uur naar een nieuwe show van de radio. Was dit muziek van Pink Floyd en je hoorde Another Brick in the Wall.
1: Dit is Horizon.
2: Peter van Echt.
1: De Horizon.

openden wij alweer een jaartje geleden, zo ongeveer. Yvian Heeselende die start met een nieuwe fase om te zien of de vorig jaar aangelegde 14 amfibietunnels langs de Zomerseweg daadwerkelijk worden gebruikt voor de jaarlijkse trek van padden, kikkers en ook salamanders. De aanleg van de 10 tunnels in Heze en 4 in Zomeren werd mogelijk gemaakt dankzij een succesvolle crowdfundingactie in 2023. Maar nu willen de initiatiefnemers ook echt weten of de tunnels doen waarvoor ze destijds ook zijn aangelegd. Ja, lijkt me goed om dat even te bekijken en of het ook echt

0: Ja, Clouseau. Zij stonden ook op Bospop, als ik mij niet vergis, gisteren. Het was Passie uit 1995. We zaten net even te lezen naar de bosbranden, te lezen over de bosbranden in Spanje. Zo moet ik het eigenlijk zeggen. De natuurbrand die in het zuiden van Spanje aan minstens 12 mensen het leven heeft gekost, heeft volgens hulpdiensten al 6600 hectare land in de as gelegd. En om daar een beeld bij te krijgen, dat is een gebied dat groter is dan Ameland.
1: Radio Horizon.

0: of the Common People. Vandaag zondag 12 juli neemt landgoed Kapelleput deel aan de landelijke open imkerijdagen. Bezoekers zijn welkom om een kijkje te komen nemen bij de bijenkasten op het landgoed en kennis te maken ook met de imker. Zijn naam is Peer. Je kunt er nog terecht tot 4 uur deze middag. En je vindt landgoed Kapelleput aan de Zomerseweg 100 in Hezen. En de toegang die is gratis.
1: Dit is Fris uit de Veren met Peter van

The Fine Young Cannibals en Johnny Come Home. Zondag 19 juli, volgende week zondag, dan organiseert IVN Hezen Leende een publiekswandeling in het natuurgebied De Pan in Sterksel. En de vertrektijd is volgende week zondag om 10:30. Schrijf het alvast op in je agenda. De wandeltocht duurt tot ongeveer een uurtje of 1. En de startlocatie is Einde Bergbosweg in Budel. En de deelname die is gratis. Is dit Ella Langley en dit is Choosing

0: waarvan ik gedacht had dat het misschien wel eens een hele grote zou kunnen gaan worden. Maar we hebben er toch graag naar geluisterd. Hadden we Ella Lovely en Choosing Texas.
1: Fris uit de veer.
2: Goedemorgen, lieve mensen.
1: Met Peter van Echt.

gezellig samen zijn met een heleboel radiocollega's in Leende, hier van Radio Horizon. Dit was trouwens de muziek van The Cranberries en Ode to My Family. Ik zat een lange tijd langs Jan van Dommelen. En Jan is de presentator van het programma wat u dagelijks kunt beluisteren, Horizon at Work. En hij liet mij weten dat hij toch wel is gecharmeerd van de muziek van Creedence Clearwater Revival. Nou ja, hij niet alleen, wij ook. En ik hoop u ook. Dit is muziek van CCR en dit is Down.

is dan toch het duidelijke bewijs dat je met een paar simpele akkoorden toch grote wereldhits kunt maken. Ze hebben het bewezen. Muziek van Creedence Clearwater Revival en Jore On Down on the Corner. Zijn we aan het einde gekomen van het programma Fris uit de Veren. Zondag 12 juli. Maak er in ieder geval nog een hele mooie zondag van. Nog een fijn weekend. En morgenmiddag om 14:00 dan zijn we er uiteraard weer met een nieuwe aflevering van het Tussenuur. En zometeen dus veel plezier met de show van de radio. En ter nagedachtenis aan Bonnie Tyler. Total Eclipse of the Heart.

Meer nieuws van bij ons? Download de RTV Horizon app. Luister Radio Horizon en kijk naar Horizon 1 Kempen.tv. Start je dag met Fortune Coffee. Toe aan heerlijke verse koffie en andere warme dranken op het werk. Het team van Fortune Coffee gaat voor deze arbeidsvitamine zorgen. En dat zonder contract of kleine letters. Wij vinden

0: gevestigd aan de Lemienestraat in Budel. Daarom zeggen wij eerst koffie.
1: Slaapcenter Verweijen, al 125 jaar een begrip in Budel en omgeving. Met 3 etages slaapcomfort, een prima service en een persoonlijk advies. De slaapkamerspecialist van de regio. Overtuig uzelf bij Slaapcenter Verweijen in het centrum van Budel.
2: Wakkere mensen, ga naar Slaapcenter Verweijen.
3: Wilt u weer voluit lachen zonder u te schamen voor uw gebit? Bel Van Nuenen Mondzorg in Leende. 040-202-6509 of kijk op vannuenen-mondzorg.nl. Van Nuenen Mondzorg Leende. De expert op het gebied van gebitsprotheses zonder tussenkomst van een tandarts. En contracten met alle zorgverzekeraars.
4: Even wat ruimte nodig?
5: Storage World Marese heeft de oplossing.
4: Flexibel in ruimtes van 2 tot wel 200 vierkante meter en 7 dagen per week dag en nacht toegang. Direct aan de A2, dus makkelijk bereikbaar. Kijk voor alle info en mogelijkheden op storage-world.nl. Voor bedrijf en particulier.
6: Last van wespen, ratten, muizen, processierupsen of andere ongedierte? Multiservice plaagdierenbestrijding helpt u hier snel vanaf. Onze medewerkers zijn IPM gecertificeerd en werken altijd volgens de huidige wet en regelgeving. Multiservice plaagdierenbestrijding werkt met zo min mogelijk biociden. Dat is beter voor mens, dier en milieu. Multiservice plaagdierenbestrijding uit Budelschoot. Kijk op multi-service.nl of bel 0495-494-434.
0: Dit is Radio Horizon.
7: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
7: en overal online.
0: Radio Horizon nieuws. 11 uur.
8: Jelle Seubring met het NOS-journaal. Orkaan Bavi heeft het oosten van China bereikt. Het zorgt daar voor zware regen en harde wind. Bijna 2 miljoen mensen zijn geëvacueerd. Door de storm zijn er meer dan 1000 bomen omgevallen. Straten zijn overstroomd en op een andere plek is een aardverschuiving geweest. Ook Taiwan kreeg te maken met het noodweer. 134 mensen raakten daar gewond. Meteorologen waarschuwen dat Bavi in China voor nog meer regen gaat zorgen de komende dagen. Op steeds meer plekken worden nieuwe elektriciteitshuisjes gecamoufleerd. Netbeheerders en gemeenten proberen daarmee klachten van buurtbewoners voor te zijn, omdat de transformatorhuisjes er vaak niet zo mooi uitzien. In de gemeente Utrecht mochten inwoners zelf meedenken over de camouflage. Onder meer een ontwerp met een groene tuin en een ontwerp met Nijntje hebben gewonnen. De komende jaren komen er vanwege de krapte op het elektriciteitsnet verspreid over het land 50.000 transformatorhuisjes bij. De Amerikaanse senator Lindsey Graham is onverwachts overleden nadat hij plotseling ziek was geworden. Hij was 71 jaar. Graham was republikein en had veel invloed in de Senaat. Hij was eerder ook een fel tegenstander van Trump, maar nadat hij president werd, werd Graham een trouw aanhanger. Noorwegen heeft na het verloren WK-duel met Engeland geklaagd bij de FIFA. Volgens de Noren kwam vlak voordat Engeland de gelijkmaker scoorde de bal tegen een van de kabels van een camera boven het veld. En daardoor viel de bal loodrecht naar beneden en kon Engeland de bal oppikken. Uit die aanval scoorde Jude Bellingham uiteindelijk. De Noren zeggen dat de scheidsrechter had moeten ingrijpen en een scheidsrechtersbal had moeten geven. De FIFA zegt dat er geen bewijs is dat de bal van richting is veranderd. Het weer zonnig en warm, in het noorden nog wat bewolking. De temperaturen lopen uiteen vandaag. 23 graden in het noorden, 28 in het midden en maximaal 32 graden in het zuiden. Dit was het NOS Short.
0: Radio Horizon Verkeersupdate.
9: Ja, we kijken even naar het wegennet. En we zien dat er geen files zijn op dit moment. Er kan overal gewoon worden doorgereden. Alleen moet je even rekening houden met de afsluiting van de A58... tussen Breda en Eindhoven. Dus als je die kan ontmoeten en vice versa, moet je even oprijden.
7: Elk half uur actuele verkeersinformatie voor Zuidoost-Brabant. Verzorgd door de AWB.
10: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door het oudste en gezelligste uitgaansgebied van Valkenswaard. Mooi op de statie.
0: Jan de Sterke.
9: Hey, goedemorgen. Goedemorgen, Jan.
11: Goedemorgen.
9: Ja, welkom bij een nieuw avontuur op de radio. Wij zijn er klaar voor. Ga je met ons mee richting een uur of twee?

0: No phone, no boo, no pets. I ain't got no cigarettes, but 2 hours of pushing
1: broom. Erik Jan, de Sterke.
2: Ik ben een radiosendamateur, gelicenseerd radiosendamateur.
3: En wat houdt dat in?
2: Dat ik examen heb gedaan, dat ik zender mag over de hele wereld.
4: Erik Jan, de Sterke.
1: Radio Horizon.

0: Lekker, hè? Heerlijk. Even lekker terug in de tijd op deze zondagmorgen. Dat moet kunnen, toch?
1: Horizon.
2: De show van de radio.
1: Erik Jan de Sterke en Gianne de Jong.
0: Ik denk, zullen onze luistervrienden even lekker uit bed rammelen met Deep Purple. En hush, hush. Oh ja, ik veel te weinig op de radio. Ik denk, moet kunnen. Na die prachtige plaat van The King of the Road natuurlijk, hè? Ja. Welkom, Dian. Beetje geslapen?
3: Ja, ja, zeker.
0: Ja. Is niet jouw muziek, hè, die gitaarmuziek? Of valt het mee?
3: Nee, niet mijn muziek.
0: Oh. Je hebt meer van de oude Nederlandse platen, toch?
3: Nou, nee. Ja, nee.
0: Dat kan ook leuk zijn.
3: Ja, dat is ook leuk. Maar ik heb wel een speciale artiest. Ik vind niet alle Nederlandse muziek leuk. Nee.
0: Oké, okay. Weet je dat Rob de Nijs ooit een Nederlandse versie heeft gemaakt of King of the Road?
3: Nee, dat wist ik niet.
0: Echt niet?
3: Nee.
0: Oké, okay, nou, misschien wel die ergens nog de laatste uur in het programma kunnen proppen. Ja, welkom bij de show van de radio vandaag. We gaan van alles doen. Er is van alles te doen in de regio. Als je niks te doen hebt, ben je meer dan welkom bij Bourgondisch Kranendonk. Dat vindt plaats bij het kasteeltje. Weet jij hoe laat dat begint eigenlijk?
3: Ik dacht om 1 uur.
0: Om 1 uur, hè?
3: Uit mijn hoofd.
0: Lekker wijn proeven, een speciaal biertje. We hadden onlangs in de uitzending iemand van de organisatie. En straks even kijken hoe, ja, of ze er klaar voor zijn. En voor de rest natuurlijk lekker weer. En daarbij horen we lekkere muziek. We krijgen ook nog bezoek in de studio, geloof ik, hè?
3: Zeker.
0: Wie komt er op bezoek?
3: Jacques Biemans en Jo Heesak.
0: Kijk, Jacques Biemans en Jo Heesakkers. En dan gaan we het hebben over vroeger, toch? Of niet?
3: Nou, we gaan over de cursus Kranendonkologie hebben.
0: De cursus?
3: Ja, want er komt een cursus.
0: Echt waar?
3: Ja.
0: En wat leer je in die cursus dan?
3: Nou, alles over de historie van Kranendonk.
0: Oké, leuk. Altijd leuk om het te hebben over vroeger, toch?
3: Ja.
0: Dat en veel meer. Gaan we spel spelen vandaag?
3: Ook dat? Ja.
0: Oh, ik heb er nou al zin in.
3: Oh ja?
0: Ja.
3: Oh.
0: En wat nog meer?
3: Nou, ik heb een voorstel voor een liedje.
0: Een liedje? Een voorstel?
3: Ja.
1: Diannes keuzeplaat.

Bad Case of Loving You. Heerlijk om die eens op de radio te horen. In deze zonnige editie van de show van de Radio Mensen. En ja, ik ga je meenemen in een avontuur. Zo af en toe bedenken Jan en ik iets. En ontstaan er van allerlei dingen. En voor je het weet zijn we met allerlei artiesten in gesprek. En ja, gaat er iets langzaam iets ontstaan. Het is een heel verhaal. En ik ga het absoluut een keer uitleggen. Maar soms zegt een plaat meer dan 1000 woorden. En speciaal voor het idee wat wij hadden, heeft Arie Verdertsi en de Mastermixers een liedje gemaakt. En dat is nog maar het begin van het verhaal eigenlijk. Nee, het zit halverwege. Nou goed, ik ga het je binnenkort een keer uitleggen. Het heeft te maken met de liefde. En ik wil je muzikaal even meenemen in een hele bijzonder iets. Luister even mee.

voor je nou van alles gaan bedenken. Nee, we gaan niet trouwen, we hebben ook geen relatie, absoluut niet. Maar we hebben zoiets van, weet je, als je om je heen kijkt, hè, in het leven, dan zijn er eigenlijk maar een paar mensen die, ja, om je heen cirkelen, die belangrijk voor je zijn, waar je het leven mee deelt. Vriendschap is soms vele malen sterker dan een liefdesrelatie. En we hebben ooit gezegd, beter goede maatjes dan halve lovers. En geloof me, dat werkt. Het werkt echt. Dat is heel relaxed. Dat is zo fijn. Bevalt ons prima. En toch staan we er met z'n allen te weinig bij stil. Want stel je nou voor dat je wel een lieve man, een lieve vrouw of een partner hebt. Vriend, vriendin. We zeggen soms te weinig tegen elkaar. Dat iemand belangrijk voor ons is. Ja, als het te laat is of bijna te laat. En soms moet je daarbij stilstaan. Nou, dat is zeg maar iets waar we nou over nadenken. In de vorm van, ja, van een leuke YouTube-filmpjes. En we zijn met Erik Jaspers aan het brainstormen. We hebben Arie Verdertsi binnenboord die met ons meedenkt. En dit was één van de 5 versies die totaal verschillen van elkaar. En geloof me, dit gaat een leuk hitje worden. Daar gaan we iets leuks mee doen. Dat komt vanzelf. We staan aan het begin van een mooi avontuur. En we vinden het leuk om dat met jou te delen hier in de show van de radio. En we houden je op de hoogte. We nemen jullie er mee. En geloof me, dit gaat nog heel leuk worden. Dit gaat vast. Maar ik kon het niet laten om het vast even een keer te draaien. Leuk, hè? Vier je liefde, zo heet het liedje. En Arie Verdertsi in de Mastermixers is de uitvoerende artiest, dames en heren. En die komt gewoon het Valkenswaard. Dus dat is wel, ja, nog weer heel bijzonder. Ja, onderweg naar een uur of 2 vandaag. En natuurlijk van alles in het radioprogramma. We hebben dadelijk bezoek in de studio. Ze zijn op dit moment al binnen. En dadelijk hebben we Jacques Biemans en Jo Heesakkers hier aan tafel. Om met elkaar even te praten over een nieuwe cursus die ze gaan geven. Dat is eigenlijk wat er gaat gebeuren. Goh. Stel, we kunnen wat voor je doen. Als je zit te luisteren, de groetjes of een plaat. Pak de telefoon, bel met Horizon 040-206-3040. Toch, Jan? Ja. Goed. Hou de radio hier. Zet hem een beetje harder. Ik heb Cock Robin voor je.

0: Ik hou jou. Natuurlijk. Geert van Maasakkers. Frans. Geert van Maasakkers op de radio. Hier in de show. Ja. Erfgoedvereniging start cursus kranendonklogie. En hier in de studio heb ik Jacques Biemans en Jo Heesakkers. Jacques, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Hoe is het?
1: Ja, heel goed, dankjewel.
0: Ja.
1: Ik ben een beetje gespannen, want ik heb straks nog een boekpresentatie.
0: Ja, oké, okay, dan kan ik
1: maar daar gaan we het niet over hebben.
0: Nee. Trek de microfoon even goed naar je toe. Dan ga ik intussen even naar Jo Heesakkers. Jo, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Voor jou hetzelfde, even die microfoon lekker dichtbij. Welkom in de studio allebei. Jullie zijn van Erfgoedvereniging. Vertel eens even, misschien dat jij dat even wilde doen, Jo. Wat doet de Erfgoedvereniging?
2: De Erfgoedvereniging, ja, die houdt zich natuurlijk bezig met het erfgoed. De naam zegt het al.
0: Ja.
2: En wij spannen ons in om alles wat met erfgoed te maken heeft, om dat binnen het grote publiek kenbaar te maken en te behouden voor de huidige en toekomstige generaties.
0: Ja, is dat belangrijk?
2: En wij vinden dat zeer belangrijk, omdat het natuurlijk prettig is om te weten waar kom je eigenlijk vandaan.
0: Ja.
2: Waarom is er iets gebeurd in het verleden? Wat heeft dat tot gevolg gehad? En wat is daarvan weer terug te vinden in onze huidige maatschappij?
0: Juist. Ja, ik zie Jacques hier stimmend knikken.
3: Ja,
0: we kennen jou niet anders dan van de geschiedenis, het erfgoed.
3: Ja.
0: Bijna de ridder Don Quixote in het erfgoedland bij de Kranendonk. Je bent wel op de voorvechter om dat vooral te delen.
3: Ja, zeker. Nou ja, dat is heel belangrijk.
0: Ja.
3: We hebben tot voor kort Heemkundekring geheten. Dat weten mensen denk ik wel. Maar we heten nu Erfgoedvereniging. Dat is een modernere naam. En dat past beter bij de huidige tijd.
0: Mm-hmm.
3: En inderdaad, wat Jo zegt klopt helemaal. Wanneer je verleden niet kent, hoe moet je dan omgaan in het heden en naar de toekomst toe?
0: Ja.
3: En dan is het bij ons vastleggen en bewaren, maar ook doorgeven. En dat doorgeven doen we door op allerlei manieren.
0: Ja. Waarom is iets wat het is en hoe is het ooit ontstaan? Dat is eigenlijk het verhaal, hè?
3: Ja. Klopt.
0: Ja. Jullie doen het op heel veel verschillende manieren. Kun je een aantal voorbeelden daarvan noemen?
3: Nou, we hebben een heel mooi tijdschrift, de A-Chroniek.
0: Mm.
3: Wat inmiddels al meer dan 45 jaar gangen bestaat. Daar zijn we heel trots op.
0: Ja.
3: Het verschijnt 4 keer per jaar. We hebben een kleine 1000 abonnees. Terwijl we maar een kleine 200 leden hebben bij de Erfgoedvereniging. Dus dat is een hele mooie groep.
0: Ja.
3: We worden ontzettend gevolgd, want als wij een weekje te laat zijn, wat overigens zelden gebeurt, dan zeggen ze, wat blijft er, Buukske?
0: Ja, zo gaat het dan.
3: Ja, dus dat is heel leuk. Dus dat is ons tijdschrift. We hebben natuurlijk regelmatig lezingen. We hebben reisjes die, als het kan, te maken hebben met onze regio, ons heemgebied.
0: Mm.
3: Dus we zijn pas naar Münster geweest. De Vrede van Münster van 1648 heeft een hele belangrijke stempel gedrukt op de geschiedenis van Kranendonk.
0: Ja.
3: Dus dan is het leuk om ook in Münster te gaan kijken hoe het er daaruit ziet.
0: Ja.
3: We hebben een heleboel werkgroepen die actief zijn. De fotowerkgroep, de genealogiewerkgroep, de bewoningsgeschiedenis, kadaster, de natuurvrienden. Nou, op allerlei manieren. En we proberen zoveel mogelijk naar buiten te treden. En natuurlijk hebben we binnenkort de cursus kranendonklogie.
0: Ja, daarom zijn jullie hier in de studio, Jacques. Hoe is het nou ontstaan om dat kranendonklogie, ik vind de naam alleen al geniaal. Hoe is het nou ooit ontstaan om dat te gaan opzetten? Kun je dat uitleggen?
3: Ik woon al meer dan 25 jaar in 's-Hertogenbosch, in Den Bosch, in de hoofdstad van deze mooie provincie.
0: Kun je ook niks aan doen?
3: Nee, daar kan ik niks aan doen. En ik werkte daar bij Erfgoed 's-Hertogenbosch.
0: Ja.
3: Dus wat ik hier als hobby doe, heb ik daar als werk gedaan. En daar is in 1990 een initiatief ontstaan om de geschiedenis van 's-Hertogenbosch naar het grote publiek te brengen. En om mensen te interesseren en mensen misschien vast te houden om dat in de toekomst zelf te gaan doen.
0: Ja.
3: Dat is een enorm succes geworden, wat eigenlijk enorm uit de hand is gelopen. En wat in 1990 is gestart, bestaat nu dus al x jaar.
0: Heel lang.
3: Ja, en dat heeft navolging gevonden in allerlei plaatsen in Nederland. Je hebt bijvoorbeeld Schoonhovenlogie, Goudenlogie, Utrechtlogie, Sneekelogie, Weertelogie, Oorschotlogie, Oosterhoutlogie. Nou, zo kan ik doorgaan.
0: Maar het is duidelijk. Goh.
3: En dat succes. In Den Bosch is nu een wachttijd tot 2031 om toegelaten te worden tot die cursus. En we maken daar nooit reclame voor.
0: Dat meen je niet zeker?
3: Dat is echt waar, ja. Ja.
0: Er zijn natuurlijk heel veel mensen die wel heel geïnteresseerd daarmee bezig zijn. En dat volgen. En die weten jullie dan wel te vinden natuurlijk.
3: Ja.
0: Dat blijkt.
3: Ja, gelukkig wel.
0: Als mensen al bellen, waar blijft het buksje? Dan,
3: ja. Nou ja, de inschrijvingen stromen ook al binnen. Dus we moeten even kijken hoe het hier verder gaat lopen.
0: Ja, voor wie is nou die cursus bedoeld? Voor wie is de cursus bedoeld?
2: Eigenlijk voor iedereen.
0: Ja.
2: Iedereen die geïnteresseerd is in een stukje geschiedenis Kranendonk is van harte welkom om daar een deel te nemen. Ja. Of je nu in Kranendonk woont of buiten Kranendonk, maakt helemaal niet uit.
0: Nee.
2: Je wordt volledig op de hoogte gebracht vanaf 1800 tot vandaag, om het zo maar eens te zeggen.
0: Ja.
2: En nogmaals, iedereen die geïnteresseerd is in een klein beetje geschiedenis, maar ook het erfgoed gebeuren, een warm hart toedraagt, is natuurlijk hartstikke interessant om deze cursus eens te volgen.
0: Ja.
2: En ook als erfgoedvereniging, het lijkt misschien een oude mannen gebeuren, een oude vrouwen gebeuren, maar dat is natuurlijk helemaal niet.
0: Nee. Even nog die tijdslijn, want je zei het heel snel. Welke tijdslijn wordt daarin besproken of komt voorbij in dit?
2: We hebben in ieder geval 4 cursusavonden. Hè. De eerste loopt tot 800. Die wordt gegeven door een dokter Nico Arts. Dan hebben we de cursus, de tweede dag is 800.
3: Ria Bergfans, hè?
2: Ria Bergfans? Ja. Oké, okay, Ria Bergfans, ja, sorry. Dan krijgen we 800 tot 1500.
3: Arnold-Jan Bijsterveld.
2: Ja. Dan krijgen we 1500 tot 1800 Jacques Wimmans, hier aanwezig.
0: Ja.
2: En dan krijgen we 1800 tot 1945 tot heden.
3: Cor van der Heijden.
2: Cor van der
0: Heijden. Ja. Ja. Er zijn natuurlijk niet de minste sprekers die hier dan...
3: Nee, precies. Nee. Ja. Ja, mensen moeten met kennis het verhaal kunnen overbrengen. Dus we hebben naar mensen gezocht die enerzijds echt in het vak zitten. He, dus die beginperiode, dat is vooral informatie die we hebben opgedaan vanuit opgravingen. En daarom zijn we ontzettend verheugd dat al die mensen komen spreken. En die eerste is dus bijvoorbeeld Ria Bergfans. Dat is de regioarcheoloog van de regio Eindhoven.
0: Okay.
3: En die heeft zich dus heel nadrukkelijk bezig gehouden de laatste 20 jaar ongeveer met alle opgravingen in Budel en Marezen. He, want Kranendonk, dat klinkt misschien alsof het gehuchtje Kranendonk tussen Soerendonk en Maes is. Nee, dat is de hele gemeente. Dat zijn alle 6 de kerkdorpen. En we hebben dus de sprekers ook op het hart gedrukt om daar zoveel mogelijk aandacht aan te besteden. He, om een gelijk te hebben tussen Buhl en Maris, om het zo te zeggen.
0: Nou, de vraag die ik dadelijk voor je heb, die ik ga stellen, nadat Jo nog even iets gezegd heeft. Dadelijk na de volgende plaat wil ik graag even aan jullie vragen hoe het nou eruit ziet, die cursus. Wat kunnen mensen verwachten als ze aan die cursus mee gaan doen? Jo, je stak je vinger op je wil.
2: Ja, ik wil nog even als aanvulling op die 4 avonden. We sluiten af op een zaterdagmorgen met een rondgang door het enige industriedorp van Nederland. En dat is het Budeldorplein.
0: Kijk.
2: En de deelnemers ontvangen na afloop allemaal een certificaat van deelname.

0: En dat terwijl we eigenlijk met de show in de vakantieperiode zitten. Normaal gesproken hebben we de hele maand juli vrij. Maar Dianne en ik hebben gezegd, nou dat doen we dit jaar niet. Dus we doen zoveel mogelijk muziek en heel af en toe wat interviews. Heel weinig gasten, zodat we lekker kunnen genieten van de zon en de zomer. En vandaag hebben we daar een uitzondering op gemaakt. Want dit was te leuk om te laten liggen. En dan hadden we zoiets van, nou goed, dan gaan we lekker naar de studio. Dan gaan we lekker, ja, natuurlijk in gesprek met Jacques Biemans en Johé Zakkers die hier tegenover me zitten. En ik ben heel benieuwd, Jacques. Stel nou mensen te luisteren. En ze hebben zoiets van, nou, ik wil wel meedoen aan die erfgoedvereniging cursus Kranendonklogie. Wat kunnen mensen nou verwachten als ze op de website zijn geweest en hebben gekeken op erfgoedkranendonk.nl en ze hebben zich aangemeld en ze kunnen nog meedoen. Wat kunnen mensen nou verwachten? Hoe ziet nou die cursus eruit?
1: Het zijn dus 4 maandagavonden in oktober. En de laatste bijeenkomst is dus die zaterdag waar Jo het net over had.
0: Ja.
1: Afsluitende zaterdag met een dorpswandeling in het Fabrieksdorp Dorpplein. En die 4 avonden, dat zijn eigenlijk, denk ik, hele interessante avonden voor mensen die wat minder op de hoogte zijn van de geschiedenis van Kranendonk. Ik denk dat ze aangenaam verrast worden om over Buhl of Maris dingen te horen van denken, oh, daar heb ik nog helemaal nooit van gehoord of daar heb ik nog nooit gezien.
0: Nee.
1: En dat is een beetje de invalshoek. En wat we willen proberen, en dat is natuurlijk bijna gods onmogelijk, maar om eigenlijk in die 4 lessen, want ik noem het maar even lessen, je moet je niet de schools voorstellen hoor, maar
0: nee.
1: Mensen mogen wel aantekeningen maken en de sprekers weten dat, dat er 30 of 50 geïnteresseerde mensen in de zaal zitten. En dan wordt het verhaal verteld van de gemeenschap Kranendonk. Allereerst tot 800 en dan tussen 800 en ongeveer 1500. Tussen 1500 en 1800 en tussen 1800 en nu.
0: Ja.
1: En dat wordt gelardeerd met veel beeldmateriaal.
0: Okay.
1: Ja, dus ook met mooie dia's. Misschien soms met bewegend beeld. Hè, want we hebben natuurlijk van de laatste periode hebben we hele mooie filmbeelden.
0: Ja.
1: En ik denk dat de sprekers allemaal in staat zijn om, en dat maakt het interessant, om het bijzondere van die Kranendonkse gemeenschappen, van die 6 dorpen, eruit te lichten. Omdat zij eigenlijk in heel Brabant, van heel Brabant de geschiedenis kennen. En nu moeten ze focussen op ons gebied.
0: Ja, ja,
1: dat kunnen ze afzetten tegen de hele geschiedenis van de rest van Brabant.
0: Ja, ja, ja.
1: En dat maakt het, denk ik, voor de inwoners die misschien weer meer gefocust zijn op ons dorp, eigen, of ieders dorp, eigen dorp.
0: Ja.
1: Om dat weer te verbreden.
0: Hè?
1: Dus die combi is denk ik heel interessant.
0: Ja.
1: En ik denk als je dus de cursus volgt en je hebt 4 lessen gehad, dan heb je een enorm goede basisachtergrond van wat is nou de geschiedenis van mijn dorp.
0: Ja. Ja.
1: En wat we een beetje hopen, dat zeg ik er even meteen bij voordat ik het vergeet. We hopen dat er mensen zijn die denken van, ja, ik vind dit zo interessant, ik wil daar iets mee gaan doen.
0: Ja.
1: Bijvoorbeeld in Den Bosch, als je die cursus volgt, dan kun je schippergids worden.
0: Hmm.
1: Of je kunt stadsrondleider worden. Nou, zo kunnen we hier ook een groep opbouwen die zegt van, ja, ik heb tijd, ik heb zin om me hier nog meer in te verdiepen en om er iets mee te gaan doen.
0: Ja.
1: En dan komen we weer terug bij wat de erfgoedvereniging wil zijn, namelijk een verhaal overbrengen en dat teruggeven aan de gemeenschap. En dat kunnen we met z'n allen.
0: Dat gebeurt natuurlijk in elke tijdsperiode. Ik bedoel, we schrijven hier en nu vandaag de geschiedenis voor de toekomst.
1: Ja, klopt. Ja,
0: daarvoor ben ik wel blij dat jullie hier in de studio zijn. Want ik wil hier toch even, dit gaat in de toekomst toch wel iets worden. Ik heb hier iemand in de studio. Die heeft van 2010 tot 2026 wekelijks een radiospelletje gepresenteerd. John Boers.
1: Mm-hmm.
0: En het is wel belangrijk dat we dat ook even opnemen in de boeken natuurlijk. Dat de mensen in de toekomst nog even kunnen lezen. Goh, dat is grappig. Er was iemand, die heette John Boers. Nee, ik maak er even een tolletje van. Maar eigenlijk is het natuurlijk wel zo dat die geschiedenis wordt geschreven. Maar er is ook heel veel geschiedenis gemaakt in het verleden. En dat is dat weer eens terugkijken in het hier en nu. Afzetten tegen de rest van Brabant, want dat is wat je zegt.
1: Ja.
0: Maakt dat je ook voor jezelf daar een beeld bij
1: en
0: kan maken.
1: En de rest
0: maken.
1: Van Nederland. Maar goed,
0: Nederland.
1: In principe vooral Brabant.
0: Ja. Ja. Hebben wij een rijke historie?
1: Ja, we hebben een hele rijke geschiedenis. Wat ik zelf altijd, ja goed, ieder heeft zijn nadrukken. Hè, maar wat ik zelf heel interessant vind is dat Budel ontzettend oud is. in die zin. Budel komt al heel vroeg voor. In de 8e eeuw is het oudste stuk van Budel. We laten dat zien op de presentatie. Dat was de tweede les. Hè? Maar,
0: dan woont hij al zo lang in Den Bosch. En dan nog kan hij Budel niet loslaten. Nee, eigenlijk is Budel misschien nog wel iets mooiere historie als Den Bosch. Zeg het eens.
1: Ja, zeker. Het
2: is wel geen Den Bosch naam van geboorte.
0: Ja, precies. Ja, dat heb je dan. Je roots liggen hier. Hè?
1: Ze hebben een liedje in Den Bosch en dat heet Den Bosch is mooier dan Parijs. Den Bosch is mooier dan Parijs.
0: Echt waar?
1: Ik vind Kranenonkijk nog mooier.
0: Ja, liedjes. Ik was van de week was ik met die andere, we waren aan de fiets even in Eindhoven en toen kwamen we ergens. Oh, die andere, hoe was het liedje ook weer? Tussen Strijp en. Nee, pak even de microfoon. Hoe heet dat? Was ook zo'n liedje. Wacht even. Tussen Strijp en tussen Tivoli en Strijp. Nee.
3: Ja, tussen Strijp en Tivoli.
0: En tussen Strijp en Tivoli. Ja, en dan?
3: Ja, ik ga niet zingen.
1: Ik denk, nou komt het.
0: Nou komt het precies.
1: Zet de recording klaar.
0: Ja. Ja, heel veel dingen zijn natuurlijk door de jaren heen bezongen. Ik denk ook in Kranenhoek. We hebben een enorm rijke muzikale geschiedenis wat dat betreft. Zit dat ook bij jullie doe je er ook iets mee?
1: Ja, nou, ik wil dat in ieder geval doorgeven. Want ik moet nogal wat beeldmateriaal leveren. En ik verzamel prentbriefkaarten en foto's van Kranenhoek.
0: Ja.
1: En tot mijn aangename verrassing zitten daar prachtige foto's bij van bijvoorbeeld de El Mari-zusjes.
0: Je bent benieuwd voor. Ik wou er net over beginnen.
1: En een hele andere, hè? Natuurlijk Gerry van Houtert en noem maar op. Ik hoef het allemaal niet te zeggen.
0: Een bruggetje. Je maakt hem geweldig. Ja, precies.
1: Ik heb hem niet gezegd.
0: Ja, iedereen kent El Mari-zusjes natuurlijk. Hè. Goh. Ja, jij bent hartstikke druk. Jij moet al naar een boekpresentatie.
1: Ja.
0: Ik vond het wel fijn dat je even hier was om dit toe te lichten. Als mensen meer informatie willen, erfgoedkranendonk.nl. Dat is de site toch waar alle informatie op staat, toch?
1: Ja, zeker.
0: Ja. Wat zijn trouwens de kosten als je mee wilt doen aan het...
1: De kosten zijn... Ja, zeg maar, Jo.
2: De kosten vallen nogal mee. Oh. Het is voor leden €45.
0: Ja.
2: En niet leden €50.
0: Oh, oké. Okay. Oh, dat is inderdaad nog wel te doen, hè?
2: Nog wel te doen is, ja.
0: Dat is inderdaad nog wel te doen.
1: Inclusief koffie, toch?
2: Dat is inclusief 2 bakken koffie.
1: En een kuukske.
2: En een kuukske. Ja. Ik kan het misschien nog even de data noemen en waar het dan plaats gaat vinden allemaal.
0: Ja.
2: Dus maandag 5 oktober zitten we in De Reinder in Budelschoot. Op 12 oktober zitten we in de Smeltkroes in Maarezen. Op 19 oktober zitten we in De Schakelen in Budeldorplein. En 26 oktober in De Borg in Budel. En 31 oktober is dan de rondleiding in Dorplein.
0: Nou, ik wil jullie bedanken voor jullie komst in de studio.
1: Graag gedaan.
0: En heel veel succes.
1: Dankjewel.
0: Tot ziens.

0: Muizen, processierupsen of andere ongedierte? Multiservice plaagdierenbestrijding helpt u hier snel vanaf. Onze medewerkers zijn IPM gecertificeerd en werken altijd volgens de huidige wet en regelgeving. Multiservice plaagdierenbestrijding werkt met zo min mogelijk biociden. Dat is beter voor mens, dier en milieu. Multiservice plaagdierenbestrijding uit Budelschoot. Kijk op multi-service.nl of bel 0495 494 434.
1: Wilt u weer voluit lachen zonder u te schamen voor uw gebit? Bel Van Nuenen Mondzorg in Leende. 040 202 6509 of kijk op vannuenen-mondzorg.nl. Van Nuenen Mondzorg Leende. De expert op het gebied van gebitsprotheses zonder tussenkomst van een tandarts. En contracten met alle zorgverzekeraars.
2: Slaapcenter Verweijen. Al 125 jaar een begrip in Budel en omgeving. Met 3 etages slaapcomfort, een prima service en een persoonlijk advies. De slaapkamerspecialist van de regio. Overtuig uzelf bij Slaapcenter Verweijen in het centrum van Budel.
3: Wakkere mensen gaan naar Slaapcentrum Verweijen.
4: Hak Weekblad. Dat hakt erin. Met iedere week lokaal nieuws uit de grensstreek. Over cultuur, sport, verenigingsleven en nog veel meer. HAC Weekblad. Voor prijsbewuste adverteerders die kiezen voor het grootste bereik tegen de laagste prijs. Volledig in kleur. En wekelijks in meer dan 27.000 brievenbussen. In Hamel, Achel, Kranendonk, Neerpelt en Overpelt. Surf voor de online uitgave of meer info naar hacweekblad.eu.
5: Dit is Radio Horizon.
6: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
5: DAB+
6: en overal online.
5: Radio Horizon nieuws. 12 uur.
7: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Orkaan Bavi heeft het oosten van China bereikt. Het zorgt daarvoor zware regen en harde wind. Bijna 2 miljoen mensen zijn geëvacueerd. Door de storm zijn meer dan 1000 bomen omgevallen, straten zijn overstroomd en op een andere plek is een aardverschuiving geweest. Ook Taiwan kreeg te maken met het noodweer. 134 mensen raakten daar gewond. Meteorologen waarschuwen dat Bavi nog voor veel meer regen gaat zorgen in China de komende dagen. Bij een schietpartij tijdens een straatfestival in Toronto zijn 2 mensen omgekomen. De Canadese politie gaat ervan uit dat minstens 2 schutters het vuur op elkaar openden. Vervolgens ontstond er paniek onder de bezoekers. Op het festival waren zo'n 13.000 mensen. Meerdere bezoekers raakten gewond. In de chaos zijn de 2 schutters ontkomen. De politie van Toronto heeft wel 2 vuurwapens gevonden. Naar de verdachten zijn ze nog op zoek. Noorwegen heeft na het verloren WK-duel met Engeland geklaagd bij de FIFA. Volgens de Noren kwam vlak voordat Engeland de 1-1 maakte de bal tegen een van de kabels van de camera boven het veld. En daardoor viel de bal loodrecht naar beneden en kon Engeland de bal oppikken. En uit die aanval scoorde Jude Bellingham uiteindelijk. De Noren zeggen dat de scheidsrechter had moeten ingrijpen en een scheidsrechtersbal had moeten geven. De FIFA zegt dat er geen bewijs is dat de bal van richting is veranderd. Engeland won in de verlenging met 2-1 van Noorwegen. In de halve finale treffen de Engelsen woensdag Argentinië. En de 9e etappe van de Tour de France van vandaag wordt ingekort. Het wordt erg warm in het gebied en daar geldt code rood. Ergens in het begin van de etappe wordt er 30 kilometer afgesneden. Eigenlijk zou de rit 185 kilometer zijn. Het weer zonnig en warm, in het noorden nog wat bewolking. De temperaturen lopen uiteen. 23 graden in het noorden, 28 in het midden en maximaal 32 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
8: Sterker. Ja, we hadden het net over de Elmari-zusjes. Oftewel Ellie en Maria Kuipers uit Budel. In de jaren 50-60 maakten zij heel veel Nederlands.

0: Naast natuurlijk de Houten Klump is dit misschien wel een van de bekendste Budelse hits die je hoorde. De Elmari-zusjes waren een Nederlands zangduo uit de jaren 50 en 60. Ellie en Maria Kuipers uit Budel in Brabant. Elmari is een samentrekking van Ellie en Maria. Zo kom je bij Elmari. Ja, en de Nederlandse liedjes, levensliedjes en smartlappen, heel populair in de piratenmuziek scène. En bekende nummers waren onder andere Hoog in de Dolomieten uit 1965. En Als in Holland de sneeuw klokjes bloeien. Die hoorde je zojuist. En die komt uit 1953. Daarnaast was daar in 64 nog de Vinkenwals, waar ze enorm populair waren. En intussen is hij aankomen schuiven. Hij werd net al benoemd in het, in het Tradelonglogie-interview... Wat we hier in de studio hadden. Samen met Jacques Biemans en Jo Heesakkers, die intussen de studio weer hebben verlaten. Was wel leuk, Dian, hè?
1: Ja, hè? Ja.
0: Weet jij nog, John, dat wij in 2019 ooit een keer speciaal voor jou een dag organiseerden?
2: In 2019?
0: 2019. Even kijken of je dit nog wat zegt.
3: Zo dicht bij je idool was je nog nooit. Na maandenlang wachten is het eindelijk zover. De Jongbroers

0: De John Broers Vendag wordt u aangeboden door Jacco's Patatkraam uit Soerendonk.
1: Ja, dat waren nog eens tijden,
2: hè? Ja, dat was leuk, hè?
1: Ja. Nee, als ik aan terug denk, dan moet ik er nog aan de...
2: Ja. Van al die bitterballen.
1: Ja, ja, precies. Ja.
2: Koen van de Vorst door de bocht. Leuk was dat, ja, goed.
1: Ja.
2: We hebben afgelopen vrijdag met elkaar een gezellige barbecue gehad. Bij, hoe heet het dat daar in Leendo ook weer?
1: Gezellig.
3: Brasserie gezellig.
2: Even het personeel bedanken voor de gastvrijheid. Het was ontzettend leuk. Ook om alle collega's weer eens te zien, John. Ja. En John die was daar een volwaardig, en dat wist ik niet, barbecue specialist. Ik vond dat jij goed stond te bakken.
1: Ja, ik kan goed bakken en braden. Dat is voor mij geen enkel probleem.
2: Daar zou je eigenlijk iets mee moeten doen, John. Ja, zou een omscholing niet wat zijn om je in de keuken te gaan begeven?
1: Nou, als het dan alleen barbecue is, dan lukt dat nog wel. Als het iets ingewikkelder recepten worden, dan hak je af, denk ik.
3: Alles valt te leren, hè?
2: Dat wel. Maar het is natuurlijk wel een kat op een spek binnen, natuurlijk.
1: Ja, nee,
2: ik denk dat niet zo heel veel gerechten de keuken uitkomen, denk. Eigenlijk. Ja. Goed. We gaan over naar de orde van de dag. We gaan het hebben over... waar gaan we het over hebben? Vertel jij het maar, John.
1: Ja, we gaan een spelletje spelen.
2: Kijk. Allem leuk.
1: Ja.
2: En dat betekent, hoe zit het bij elkaar zonder spelletje? Wil je dat uitleggen?
1: Nou ja, het is eigenlijk heel simpel. Ik heb een plaat in gedachten van een bepaalde artiest. En als je denkt te weten welke plaat en artiest dat ik in gedachten heb... Ja. Dan mag je bellen naar de studio en dan heb je kans om een lekkere fly te winnen.
2: Een lekkere fly te winnen?
1: Ja.
2: Even kijken. Nou goed, heb jij de aanwijzing al klaar? Of,
1: ja, ik heb ze voorbereid natuurlijk.
2: Je hebt ze voorbereid?
1: Ja.
2: Nou, dames en heren, dan komt die aanwijzing nummer 1.
1: Nou, we zijn op zoek vandaag naar een bekend nummer van een zanger. Ik kan wel zeggen een Nederlandstalige zanger.
2: Ja.
1: En het is, het nummer heeft met de tijd van het jaar te maken.
2: Het nummer heeft te maken met de tijd van het jaar.
1: Ja, en de zanger is een veelzijdig man. Ja.
2: Zullen we het daar maar even bij laten?
1: Precies.
2: Ja, precies. Daar moeten we bij laten. ...040-206-340. Als jij weet over welke roodharige zanger we het hebben.

0: 040 206 3040. Ik denk wel dat het een beetje moeilijk is, John. Maar volgens mij hebben we al een beller. Zullen we even kijken wie we aan de lijn hebben?
1: Ja, goed idee.
0: Even kijken, ja.
2: Ja, goedemiddag.
0: Hallo?
2: Hallo?
0: Hi.
2: Goedemiddag.
0: Wie spreken wij?
2: Kobi.
0: Dag, Kobi.
2: Ja, Kobi.
0: Kobi, goedemiddag. John, ik heb Kobi aan de lijn voor je.
1: Ja, goedemiddag. Welk artiest en plaat denk je dat wij in gedachten hebben?
2: Nou, ik denk meteen Als de Zon Schijnt van André van Duin.
1: Ja, dat is eigenlijk meteen goed.
0: Ik hoor enige teleurstelling.
3: Alweer een winnaar.
0: Ja, John. Oude quizmaster.
1: Ja, nou ja, het heeft in ieder geval met de tijd van het jaar te maken als de zon schijnt.
0: Ja.
2: Ja.
0: Ja. Oh ja, als de zon schijnt, zei ze, hè?
1: Ja, als de zon schijnt.
0: Ja. Ja. Ik dacht eerst al van, want het is zomer.
1: Ja, dat is een beetje een twijfelgeval. Want André van Duin heeft twee nummers gemaakt die over de zomer gaan.
0: Ja.
1: Eentje heet Want het is zomer en de andere is Als de zon schijnt.
0: Ah, en dat is wel een hele leuke, hè? Als dus, de zon schijnt, toch?
1: Ja.
2: Ja, die is geweldig.
0: Die is geweldig.
2: Ik ben echt een zonnemens, dus niet met deze temperaturen. Dat is weer overdreven.
0: Ja, ja.
2: Maar gewoon als het ochtendzonnetje erdoor komt, dan denk ik, ja, yes, goeiedag.
0: Ja, toch. Ja, wat anders boffen we wel, hè. We hebben toch een heerlijke zomer. Het is toch fantastisch, Kobi, dit.
2: Ja, dus net iets te, zeg ik. Het mocht van mij verspreid over meerdere dagen.
0: Ja, dat wel. Ja, de komende week wordt ook weer lekker warm. Dian, jij had het weer een beetje praten. Jij had het over het weer straks. Je vertelde dat. Hoe zat het ook weer met de komende weken met het weer?
4: Ja, ik denk dat iemand anders er was. Want ik heb vandaag niet naar het weer gekeken. Ik weet het niet.
1: Voor zover ik begrepen heb, is het in ieder geval tot en met donderdag nog ruim 30 graden.
0: Kijk.
1: En vanaf vrijdag gaat de temperatuur rond de 23, 25 graden worden.
0: Kijk, dat zijn toch ook heerlijke temperaturen, toch?
2: Ja, dat... die zijn goed, hè?
0: Ja, dat zijn goed. Ja, ja. Je hoeft ook helemaal niet op vakantie.
2: Nee,
0: beter
2: thuis.
0: Ja, lekker. Even een klein zwembadje of zo in de tuin zetten. Een parasol en die barbecue paraat. Nou, heerlijk. Ja, wat doet de mens? Beste plek om te slapen. Goede service, lekker eten, toch?
2: Ja, ja, we hebben het er vanmorgen over gehad. Beste bed wat je kunt hebben.
0: Echt waar.
2: Altijd eten wat je zelf wil. Het is thuis zo lekker.
0: Heerlijk, heerlijk. Ja, dat is echt zo. Ja, dat is echt zo. Ik ben ook niet zo met de vakantie gewoon lekker thuis, hoor. Een beetje rondfietsen. Heerlijk slapen, jij genest. Ach man, heerlijk. En het is onbetaalbaar ook nog eens een keer. Ga. Ja. Nou, dan heb jij een lekkere fly gewonnen, Kobi.
2: Oh, geweldig.
0: John, vraag even welke smaak ze wil. Dan kunnen we dat even noteren.
1: Nou ja, welke smaak wil je?
2: Nou, abrikoos.
1: Ja, die is inderdaad lekker fris altijd.
2: Ja, ja. Dan laten wij altijd een mooie topping bovenop doen met witte chocola. En dan zijn we heel gelukkig.
0: Oh, heerlijk. Nou, we gaan die plaat draaien gewoon, toch? Dan gaan we. Dank je voor het meedoen, Kobi. Blijf even hangen, hè?
2: Ja, doei.

0: dat was een namens heren heerlijke plaat. Natuurlijk, als de zon schijnt. We draaiden niemand minder dan André van Duin. En we moeten even aan de bak, Dian. Want er is vandaag een hele speciale gebeurtenis, hè?
1: Ja, zeker.
0: En we moeten even iemand heel dringend spreken over een aantal zaken. En die persoon is ook nog jarig. Ook nog eens een keer. We gaan eens even kijken of we contact kunnen leggen met... ik ga het nog niet vertellen. Maar je kent hem 100% zeker van de Nederlandse televisie. Hij zit regelmatig her en der in het programma waar je aanschuift. Presenteert zelf het programma. Is enorm slim. En dan hebben we het natuurlijk over.
2: Ah, Dian, ik ben aan het kermisstoepen. Mag ik je over 5 minuten terugbellen?
0: Dat mag, Frank. Tot zo.
2: Doei.
0: Frank van Leeuwen, vierdaagse verjaardag. En hij zal het kermis toepen bij Jozef. Ja, natuurlijk. Och jee, toch. Je zit met een rood hoofd midden in een drukke zaal met toepers. Gezelligheid, toch? Goed. Frank van Leeuwen, we gaan hem dadelijk bellen. We gaan hem even spreken. Want ja, de slimste man van Nederland. Die zit natuurlijk kermis te vieren. Maar hij gaat ook nog iets heel speciaals doen. We gaan het daar dadelijk even uitgebreid over hebben. Natuurlijk, hè. Hij wordt namelijk cultuurgezant van de Brabantse Dag. Is dat niet even een prachtige, eervolle job die je daar even te pakken heeft? Frank van Leeuwen, ja, vriend van de show. En leuk om hem dadelijk even te spreken. Even horen hoe het gaat met de toepwedstrijd. En hoe het nou bevalt als slimste mens tijdens de zomermaanden. Want ja, iedereen herkent hem natuurlijk. Hij kan volgens mij alleen de Budel nog gewoon over straat. Maar voor de rest is dat een beetje afgelopen, ben ik bang.

Nee, dat moet je niet doen. Je moet niet verliefd worden. Er wordt een plaat over gemaakt, hè. Word nooit verliefd tot over je oren, want dan ben je volledig verloren. Kopen Cabana natuurlijk, Barry Manilow hier in de show. Het is Arie even op bezoek voor een bakje koffie. En wachten wij op het terugbellen van Frank van Leeuwen. Dan gaan we het even hebben over zijn cultuurgezantschap van de Brabantse Dag.

0: Stel je voor dat een vrouw of man dat tegen jou zegt. Laat me de hemel zien. Oh, sorry. Show me heaven. Maria McKee op de radio. We hadden hier een telefoonstoring, zul je net zien. Want we kregen een appje. Ik ben klaar met toepen, je mag bellen. En die anderen zijn druk bezig om Frank te bereiken. Even kijken. En dan gaan we onze jarige Job van vandaag... gaan we feliciteren. Ik wist niet dat hij een dag voor mijn jarig was, wist ik niet.
1: Een kreeft, hè?
0: Ja, ook een kreeft. Nou, de telefoon duurt niet, dus we doen even met de mobiel. De speaker, denk ik. Daar komt hij. Wat jammer dat de telefoonlijn niet werkt, hè, toch? Zul je net zien, hè? Op Bommel Supreme. Zullen we even speaker? Frank, goedemiddag.
2: Erik Jan, hallo daar.
0: Oude toepkoning, hoe gaat het nou?
2: Ja, ik zat midden in een spannend toeptoernooi. Daar zitten hier gewoon de 82 man bij Jozef hun best te doen. Ik denk, ja, ik moet wel even vanuit ik mee blijven doen.
0: Ja, dat doe je goed, joh. Wel fijn dat je ons even te woord stond, hè? Stond.
2: Ja, wat lief. Wat lief.
0: Ja, ja, ja. Hé, hey, van harte gefeliciteerd met je verjaardag, Frank.
2: Oh, dankjewel.
0: Hiep.
2: Thanks. Wat lief dat jullie bellen.
0: Hoe jong ben je geworden, Frank?
2: 31 lentes.
0: Ach, ja, man, ja. Prachtige leeftijd.
2: Vorig jaar de 30 groot gevierd. Ja. En nu dacht ik, doe maar een beetje rustig aan. Maar dat is niet gelukt, want ik ben dus nu al bij Jozef.
0: Zijn we allebei een kreeft?
2: Ben je ook kreeft?
0: Ja, ik ben morgen jarig.
1: Ik ben ook kreeft.
0: Ja, en die anders volgende week jarig.
2: Ben je dan ook nog kreeft?
1: Ja, nog net. De laatste dag.
0: Oh. Grappig is dat toch eigenlijk, hè? Hé, maar even wat anders, Frank. Wij horen dat jij cultuurgezond wordt van de Brabantse dag.
2: Ja, wat leuk, hè?
0: Man!
2: Ik vond het een mooi verzoek, ja.
0: God.
2: Ja, ambassadeur, ze hebben volgens mij een clubje van een man of 8 die dat doen.
0: Ja.
2: En toen, vorig jaar was ik uitgenodigd om eens te komen kijken. Nou, dan ben ik met papa en mam daar lekker gaan kijken. En ik vond het helemaal fantastisch. Ja, je weet, ik ben fanatiek carnavalswagensbouwer.
0: Ja.
2: En dus ik denk, ja, dan moet ik ook wel eens de Brabantse dag zien. Of ze aan ons kunnen tippen. Maar nou, dat kunnen ze zeker. Ik was echt extreem onder de indruk. Ik vond het geweldig.
0: Maar heb je wel al gemerkt en ontdekt al in welke groep je dan zit met die als ambassadeur? Want je hebt niet het minst om je heen, hè?
2: Wat zei jij? Nou ja, daar zit een serieuze naam tussen.
0: Hey, hallo. Jordi Graat.
2: Ja.
0: Frank Lammers. Wie hebben we nog meer? Gerard van Maasakkers. Ja, dat is toch geweldig, man.
2: Daarom. En ik kreeg een belletje van Wim Daniels. Van de organisatie. Dat Wim Daniels, die doet het al ongeveer zijn hele leven.
0: Ja.
2: En die wilde geloof ik een tandje minder gaan doen. Dus, er kwam een plekje vrij of ik daar zou willen opvullen. Nou, als je zo'n mooi verzoek krijgt, dan wil ik dat natuurlijk wel doen. En ik hou er gewoon van als dorpen zich op die manier verzamelen met generaties door elkaar die dan zoiets moois neerzetten.
0: Ja.
2: Dus ja, als je dan dat belletje krijgt, dan zeg je natuurlijk ja.
0: Ja, ja, ja. Ja, dan val ik me nou zelf afvragen. Krijg je dat nou op de een of andere manier ergens in je programma verwerkt, genoemd, kun je dat ergens benoemen? Denk je dat het gaat lukken of denk je dat het lastig wordt?
2: Nou, ik denk wel. Het lastige is dat wij met de ochtendshow begint weer 31 augustus, dus dan is de Brabantse dag al voorbij.
0: Ah.
2: Dus qua timing is dat net ingewikkeld.
0: Ja.
2: Maar ik zat wel te denken om er sowieso ook richting het nieuwe jaar en zo. Ik vind het wel leuk om, weet ik veel, als ik leuke Brabantse gasten in de studio heb, dat je er dan op die manier iets mee kunt doen. Of dat ik ze een keer zou kunnen uitnodigen om eens langs te komen. Dus ik wil het wel. Het doel is wel om het ook, ik weet dat het in Hezen volle bak leeft en dat is helemaal geweldig. Ik weet dat jullie Koen ook met wagenbouwers FM er een spektakel van maakt.
0: Ja, ja.
2: Dus, en ik dacht van nou, als ik er een beetje aan bij kan dragen dat het ook daarbuiten nog wat extra aandacht krijgt, dan doe ik dat graag.
0: Dan is het toch helemaal geweldig, Frank.
2: Ja, ik vond het hartstikke leuk. Dus ik kreeg al een appje van jullie collega of ik misschien ook bij hem langs wilde komen daar in het glazen huis. Dus ik ga mijn best doen.
0: Ook hartstikke mooi, mooi, mooi. Even, kermis in Schoot. Jij zit volgens mij ook nog in de organisatie, of niet meer? Of, hoe zit dat?
2: Niet meer. Nee.
0: Jaren gedaan?
2: Ik heb het jaren gedaan, ja. Ja. Dus, dus nu heb ik de luxe om zelf te kunnen gaan kermis toe, ben ik dan.
0: Ja. Hoe was het gisteravond?
2: Nou zeg ik jou ook eerlijk dat ik een bruiloft had. Dus dat ik er zelf niet bij kon zijn. Maar ik heb hier dus net allerlei mensen gesproken. Ja. Dat het weer een topavond is geweest. Dus er zitten nu 82 man te toepen hier bij Café de Sport in Middelschoot.
0: Ja.
2: Dat is natuurlijk al een spektakel.
0: Ja.
2: En gisteravond hadden ze een superavond gehad. Geweldig bandje. En iedereen was hartstikke tevreden. Ja. Dus ik kreeg alleen maar goede verhalen. En vanmiddag is op het kermistrein weer van alles te doen. Dus het programma zit weer stevig. Dus ja, ik doe het sinds dit jaar, dus sinds vorig jaar niet meer. Ja. Maar er zitten allemaal hele zieke krachten achter, joh. Die doen het fantastisch.
0: Ja. Want wij horen ook dat Rutger van Barneveld morgen opgetreden is, goed, toch?
2: Ja, dat is nog even een leuke verrassing, toch?
0: Verdorie zeg, hartstikke leuk.
2: Ja, ze hadden. De oorzaak was wat minder leuk, want Jorieke Sterk die zou komen en die had last minute afgezegd.
0: Ja.
2: Dus de organisatie heeft nog helemaal door moeten schakelen de afgelopen dagen.
0: Ja.
2: Maar ja, ik hoorde hierbij van de toepas al van. Nou, het programma is er misschien wel beter op geworden. Dus
0: ja, kun je daar gaan. Ja, dat krijg je dan. Je moet trouwens even mijn dochter de groeten doen. Die zit volgens mij ook te toepen bij jou ergens in de buurt.
2: Zit die hier ook te toepen? Nou, dan ga ik eens even kijken zo of ik die hier kan vinden.
0: Doe ze maar even. Goed. Hey, een hele fijne dag.
2: Jongen, wat lief dat je belt. Hartstikke lief.
0: En ook Diane. Ja, Diane.
1: Fijne verjaardag, Frank.
0: Fijne verjaardag.
2: Oh, dankjewel. Jij ook alvast een fijne verjaardag.
1: Nou, dankjewel.
0: Ja, zeker. En de groetjes aan je vader, hè?
2: Ja, die zit hier ook te toepen.
0: Echt waar?
2: Die zit hier ook te toepen. Ja.
0: Dat doet hij goed. Leuk.
2: Hij was net aan het mopperen, want hij had de eerste ronde verloren. Dus
0: hij verandert ook niet, hè?
2: Je kent hem. Hey, veel

We begonnen vandaag met Deep Purple en Rush Rush. En we hebben de Elmari-zusjes gedraaid. En we hebben de Bengals gedraaid. We hebben qua muziek van alles gedaan. Voor iedereen wat wils. Zelfs Cock Robin kwam nog voorbij. En net hoorde je ons praten over Rutger van Barneveld. Die morgen op gaat treden op de kermis in Budelschoot. Nou, dan moeten we die plaat toch ook even draaien, denk ik dan toch. Hier is Rutger met zijn zoele zomernachten.

0: met een vrijdagavondshow van Jordan en Stefan dit. Last Frequencies. En live it all! En dat, mensen, op de prachtige zondige zondagmiddag die we beleven. Met Horizon natuurlijk. En we gaan even kijken of dat zonnetje onze grote vriend blijft de komende week. Wij denken van wel, want ja, we lezen natuurlijk ook de krant. Maar we hebben een specialist in de uitzending. Iemand die alles weet over de zon, de regen, de dauw, de sneeuw. En die heb ik nu aan de lijn. Mag ik een groot applaus voor Jan de Weerman. Woehoe. Jan, goedemiddag. Ja,
1: goedemiddag, Erik Jan.
0: Welkom, Jan.
1: Ja, daar was ik dan.
0: Hoe is het, mijn jong?
1: Het is hier goud in het noorden. Het is hier lekker koel nog. Het is om en bij de 22 graden hier bij mij.
0: Ja.
1: En geen gesodemieten met hitteplannen of iets dergelijks. Nee. Daar ben ik heel blij mee. Gelukkig. Jij weet hoe dat werkt?
0: Nee, sorry, Jan.
1: Weet je niet hoe het hitteplan werkt?
0: Nee, Jan.
1: Ah, en jullie zitten in een hitteplan op dit moment. En je weet niet hoe het weet.
0: Die al zegt, Erik Jan, wil je wat drinken? Zo af en toe.
1: Ja, nou ja, goed. Dat hoort ook onder het hitteplan. Maar er zit nog veel meer dingen nog.
0: Oh, dan moeten we nog even, dames en heren thuis. Pap die heeft dorst. Hij wil graag wat drinken.
1: Ja, dan krijgt hij een biertje. Maar dat is ook weer niet goed.
0: Niet?
1: Nee, we moeten water drinken, vriend.
0: Water, oké.
1: Ja.
0: Hé, Jan. Dit weer is natuurlijk echt... Dit is team met een griffel natuurlijk, dit, hè?
1: Ja, bij jullie wel, ja. En bij mij dus is het net even wat anders. Kijk, we hebben weer een tweedeling in Nederland.
0: Hè, wat naar voor je.
1: Ja, nou, ik vind het helemaal prima, hoor. Ik bedoel, dat warme hoef ik ook niet. Wat we toen een keer laatst gehad hebben, 37 graden op mijn Samsung en zijn bruiloft. Nou, dat was me meer dan genoeg, hoor.
0: Is jouw zoon getrouwd?
1: Ja, de 26 van de 06, 26 is hij getrouwd.
0: Met wie? Met wie is hij getrouwd?
1: Met vrouwtje.
0: Met vrouwtje? Ach, wat leuk, Jan.
1: Ja.
0: Dat is leuk. Was het groot feest?
1: Onder elkaar een beetje, maar het was hartstikke gezellig, ja.
0: En heb je ook nog een voordracht gedaan, een optreden gedaan?
1: Nee.
0: De A nee, is dat van Afwas die deed jij zo graag. Nee? Oh.
1: Nee, dat heb ik niet gedaan.
0: Dat is wel jammer.
1: Maar, nee, maar goed, die is, dat was toen op de warmste dag eigenlijk. Dat was die 37 graden.
0: Ja, ja, ja.
1: En daarna is het eigenlijk hier nog niet meer zo gek geweest. Bij jullie wel, al volgens mij. Maar jullie zitten steeds om en bij de 32. Nou ja, laten we het anders zeggen. 30, 32, 33, 34 graden zitten jullie gemiddeld steeds een beetje op.
0: Ja.
1: Terwijl wij hier in het noorden... met bewolking zo af en toe zitten... en niet verder komen dan 22 tot 24 graden. Ja. Dus,
0: dan moet ik eerlijk zeggen, ik roep wel heel hard... dat vind ik heerlijk en daar geniet ik van. Maar de ouderen die hebben het echt niet makkelijk. Bij ons in de stad wonen best wel wat oudjes. En ik zie ze heigen, puffen, de ramen open, dekens voor het raam hangen. Die weten gewoon niet hoe ze die hete dagen door moeten komen. Het is natuurlijk voor iedereen wat. De temperatuur gaat wel richting een beheersbare 21 graden... in de loop van de week, geloof ik, hè?
1: Ja, het gaat in de loop van de week blijft het steeds een beetje om en bij de 30 graden hangen. Mm-hmm. En alleen, net als ik een klein beetje zei in het voorstuk, er zit een tweedeling in Nederland. Vanuit de wind komt uit het oosten. En dat heeft het gevolg dat jullie aan de warme kant zitten. De helft van Nederland, laten we zo zeggen, vanaf eigenlijk de polders. Ja. Daar begint het zo naar beneden te gaan, naar jullie toe.
0: Ja.
1: Daar is het heel warm. En bij ons, daar is het gemiddeld om en bij de 24, 25 graden. Het komt zo af en toe een beetje hoger. Maar het is maar net wat van bewolking zit er. Nou, vanavond krijgen we dus weer bewolking vanaf zee. En dat kan ook bij jullie wel een beetje gaan leiden tot verkoeling.
0: Oeh.
1: Maar kijk, dat zegt alweer genoeg. Dus dat was gisteravond ook bij mij hier zo.
0: Ja.
1: Dan is het overdag mooi blauw weer. En dan komt er zo ineens bewolking vanaf zee. En dan koelt het behoorlijk af. En ik moest gisteren even naar een dorp nog even.
0: Ja.
1: En toen heb ik zelfs mijn jas nog even aangetrokken. Dus zo warm was het wel.
0: Kun je daar gaan, Jan?
1: Ja.
0: Heb je nog een tip? Is er iets waar we rekening mee moeten houden wat we moeten doen qua weer?
1: Smeren zou ik zeggen. Dat is altijd het belangrijkste. En zo af en toe wat in een glaasje water en niet te veel aan de bier gaan, maar dan word je ook flauw van.
0: Dames en heren, onze weerman zegt smeren, maar vooral genieten, Jan.
1: Ja, ook dat.
0: Genieten van de zon.
1: Maar goed, jullie hebben nog geen vakantie hier in het noorden. Begint aankomende, misschien op vrijdag, begint bij ons de vakantie al.
0: Jan, de vakantie is hier dit weekend begonnen, hoor.
1: Ja, toch? Ben ik dat gek?
0: Niet? Nog één week?
1: Nee, hoor. Oh, nee, jullie zijn de laatste.
0: Oh.
1: Wij zijn de eerste dit keer. Dus,
0: Oké.
1: Okay. Dus nou, die begint op week 1. Bij ons begint het hier bij week 30. Dus ik moet van de week nog werken. En dan heb ik ook 3 weken vakantie.
0: Ah, lekker, Jan. Ga je nog weg?
1: Ik denk even naar het kanaal.
0: Jan, even serieus. In het kanaal? Wat ga je met het kanaal doen dan?
1: Nou, even mooi mijn hengeltje uitgooien. Als mooi weer is, ga ik een paar dagen vissen, denk ik.
0: Oh, heerlijk, Jan. Geweldig, geweldig. Ik denk, die gaan roepen Spanje en Turkije. En jij zegt, ik ga naar het kanaal.
1: Nee. Zolang als Trump nog steeds die bommen overal drumt.
0: Ja, precies.
1: Dan blijf ik wel mooi een beetje in Nederland hier.
0: Mafketel, ja, precies.
1: Ik wil geen risico nemen.
0: Nee, groot gelijk, Jan. Nou, dankjewel voor het weerpraatje en we spreken elkaar volgende week. Goed?

0: even wat ruimte nodig? Storage World by Heze heeft de oplossing. Flexibel in ruimtes van 2 tot wel 200 vierkante meter en 7 dagen per week dag en nacht toegang. Direct aan de A2, dus makkelijk bereikbaar. Kijk voor alle info en mogelijkheden op storage-world.nl. Voor bedrijf en particulier.
1: Start je dag met Fortune Coffee. Toe aan heerlijke verse koffie en andere warme dranken op het werk. Het team van Fortune Coffee gaat voor deze arbeidsvitamine zorgen. En dat zonder contract of kleine letters. Wij vinden

0: Fortune Coffee, gevestigd aan de Lemienestraat in Bureau. Daarom zeggen wij eerst koffie.
1: Slaapcentrum Verweijen, 25 jaar een begrip in Budel en omgeving. Met 3 etages slaapcomfort, een prima service en een persoonlijk advies. De slaapkamerspecialist van de regio. Overtuig uzelf bij Slaapcentrum Verweijen in het centrum van Budel.
2: Wakkere mensen, ga naar Slaapcentrum Verweijen.
3: Van der Kampen reparatie, installatie, verkoop. We hebben ons winkelpand in Budel verlaten, maar onze service en assortiment blijven als vanouds. Van der Kampen reparatie, installatie, verkoop. Nog steeds uw vertrouwde zaak voor keukeninbouwapparatuur, wassen, drogen, koelen, tv, audio, telefonie en kleinhuishoudelijke apparatuur. Van der Kampen reparatie, installatie, verkoop. Mail of bel, wij brengen het wel. Bel 0495 497 179 of mail info@vdkampen.nl.
4: Wilt u weer voluit lachen zonder u te schamen voor uw gebit? Bel Van Nuenen Mondzorg in Leende. 040 202 6509 of kijk op vannuenen-mondzorg.nl. Van Nuenen Mondzorg Leende. De expert op het gebied van gebitsprotheses zonder tussenkomst van een tandarts. En contracten met alle zorgverzekeraars.
5: Dit is Radio Horizon.
6: In heel Zuidoost-Brabant. Op FM,
5: DAB+
6: en overal online.
5: Radio Horizon Nieuws. 1 uur.
7: Jelle Seubring met het NOS-journaal. Orkaan Bavi heeft het oosten van China bereikt. Het zorgt daarvoor zware regen en harde wind. Bijna 2 miljoen mensen zijn geëvacueerd. Door de storm zijn meer dan 1000 bomen omgevallen, straten zijn overstroomd en op een andere plek is een aardverschuiving geweest. Ook Taiwan kreeg te maken met het noodweer. 134 mensen raakten daar gewond. Meteorologen waarschuwen dat Bavi nog voor veel meer regen gaat zorgen in China de komende dagen. Bij een schietpartij tijdens een straatfestival in Toronto zijn 2 mensen omgekomen. De Canadese politie gaat ervan uit dat minstens 2 schutters het vuur op elkaar openden. Vervolgens ontstond er paniek onder de bezoekers. Op het festival waren zo'n 13.000 mensen. Meerdere bezoekers raakten gewond. In de chaos zijn de 2 schutters ontkomen. De politie van Toronto heeft wel 2 vuurwapens gevonden. Naar de verdachten zijn ze nog op zoek. Noorwegen heeft na het verloren WK-duel met Engeland geklaagd bij de FIFA. Volgens de Nooren kwam vlak voordat Engeland de 1-1 maakte de bal tegen een van de kabels van de camera boven het veld. Daardoor viel de bal loodrecht naar beneden en kon Engeland de bal oppikken. En uit die aanval scoorde Jude Bellingham uiteindelijk. De Nooren zeggen dat de scheidsrechter had moeten ingrijpen en een scheidsrechtersbal had moeten geven. De FIFA zegt dat er geen bewijs is dat de bal van richting is veranderd. Engeland won in de verlenging met 2-1 van Noorwegen. In de halve finale treffen de Engelsen woensdag Argentinië. En de 9e etappe van de Tour de France van vandaag wordt ingekort. Het wordt erg warm in het gebied en daar geldt code rood. Ergens in het begin van de etappe wordt er 30 kilometer afgesneden. Eigenlijk zou de rit 185 kilometer zijn. Het weer zonnig en warm, in het noorden nog wat bewolking. De temperaturen lopen uiteen. 23 graden in het noorden, 28 in het midden en maximaal 32 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
5: Radio Horizon Verkeersupdate.
8: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er staat zo'n 50 kilometer file. Op de volgende wegen heb je nu de meeste vertraging. Op de A2 Utrecht-Den Bosch bij knooppunt Empel is het oponthoud een kwartier. A16 Breda-Rotterdam bij Dordrecht Centrum een kwartier vertraging door een aanrijding. De rechte rijstrook is daar dicht. En op de N62 Borselen-Belgische grens bij Hoek staat er een auto in brand. Dat kost je ook ongeveer 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
5: Jan de Sterker.
9: Ja, goedemiddag. Welkom bij de show van de radio. Als je dit inschakelt, je hebt van alles gemist. We hebben van alles

0: Lekker, hè?
1: In Excess en Never Tear Us Apart. Zo aan het begin van de derde uur van de show van de radio. Op deze zondagmiddag. Leuk dat je luistert. Dit is Frank Boeien. Als je...

0: Paradijs.
1: Weet je, ik wil eigenlijk even iets stouts gaan doen.
0: Is dat toch? Kan toch? Er is verder niemand in de studio.
1: Het is zo, we hebben natuurlijk muzieksystemen hier bij Horizon en muzieksamenstellers. En die doen allemaal heel erg het best om mooie muziek te zoeken. En toch wil ik even mijn eigen persoonlijke... Wacht even, ik pak hem hier even bij. Even kijken of ik even eentje zo prachtige klassieker tevoorschijn.

ons verhaal is begonnen. Met enkele woordjes van liefde. Het is dwaas dat we van elkaar hielden. Het is waar. Je hebt mij de mooiste dagen van mijn leven gegeven. En ik heb ze ook teruggegeven. En ik heb jou zonder schroom mijn hartsgeheimen toevertrouwd. Kortom, Ademo op de radio en de prachtige Samavi. Ja, de vakantiegevoelens die komen zo bij je thuis. In de auto, op je werkplek, in je oortjes, op je Walkman, op je iPad, in de tuin of waar je ook bent. En dat doen we graag, je meenemen. Want ja, muziek, het is de soundtrack van je leven. En bij elke plaat komt er weer een herinnering bovendrijven. En dat kan een mooie herinnering zijn. Of eentje die je eigenlijk alweer vergeten was en liever ook vergeten blijft. En toch is muziek iets sterks. Het is misschien wel het beste medicijn wat er bestaat ter wereld. Het helpt je. Het troost je. En het geeft je de kracht en de moed.

0: Ja, Lingard, de Granberries op de radio hier bij Radio Horizon. Ja, de vakantie. Iedereen die doet op zijn eigen manier vakantie vieren. De ANWB deed onlangs een onderzoek en kwam erachter dat heel veel Nederlanders in de maanden juli en augustus helemaal niet op vakantie gaan en lekker in eigen land blijven. We maakten afgelopen week met één camper een rondje op de markt in Valkenswaard.
1: Nou, echte plannen heb ik niet. Ik blijf gewoon lekker rond de deur. Dus als het weer blijft, is het hier ook goed, hè?
2: Ik ga een weekendje naar Ieper in België.
3: Ja. Dat is lang geleden dat we nog op vakantie geweest zijn in augustus.
4: Jullie vermaak je prima in deze omgeving?
3: Ja, ja.
5: Het wekelijks uitstapje naar Valkenswaard, dat blijft. En verder zien we wel wat er op het pad komt.
6: Misschien op het einde van het jaar even, maar op dit moment nee. We hebben het veel te druk nu.
7: Ik denk voornamelijk de reiskosten. Ik denk, kijk, het hotelletje, ik noem maar iets, in Spanje of Turkije zal niet veel duurder zijn geworden, maar De vluchten of het transport met mijn eigen auto of net zo is het heel duur, lijkt mij.
0: Wat doe jij met de vakantie? Ga je weg of blijf je in eigen land? Kijk even op kingcampen.nl en laat even je reactie achter.

1979, een groot hit voor de Crusaders. En je hoorde de Street Life na Laidback. En die prachtige zomerse plaat hier op de Radio Horizon. De Sunshine Reggae natuurlijk. Hier in de show. En we vinden het leuk dat je luistert. Lekkere plaatjes voor je onderweg. En nog wat informatie. Maar eerst Maroon.

nummers gemaakt hebben. De Three Degrees of Horizon en Giving Up en Giving In. En straks om 5:00 moet je even luisteren naar de krenten uit de pap met Peter van der Zanden. En dit is een plaat die er zomaar vandaan zou kunnen komen.

Alex Warren, getipt door onze muziekredactie bij Radio Horizon als potentiële grote hit. Passenger natuurlijk. En daarmee komen we alweer op 2:10 hier in de show. En als we iets voor je kunnen doen, plaat kunnen draaien, de groetjes doen, of als je een interview wil afspreken of een keer wil komen kijken in de studio, stuur even een mailtje naar Dianne@rtvhorizon.nl.

Suzanne en Freek en niemand uit 2025, vorig jaar, grote hit. Als voorloop, zeg maar, op de concertreeks die ze gedaan hebben. En die kun je terugkijken op Videoland. Draait een leuke documentaire. Ja, het verhaal van Freek natuurlijk, hè. En hoe hij daarmee omgaat, die ziekte waar hij door getroffen is. Ongelooflijk leuk om naar te kijken. Je ziet de opmars naar het concert wat ze geven in het Gelderdoom. En alle mensen om hen heen, hoe ze leven, hoe ze denken, hoe ze wonen. En natuurlijk hoe ze toch komen tot die prachtige muziek die ze maken. Suzanne en Freek.

0: is Horizon. Het nieuws van bij ons en de hits die je kent.
1: Hak Weekblad. Dat hakt erin. Met iedere week lokaal nieuws uit de grensstreek. Over cultuur, sport, verenigingsleven en nog veel meer. HAC Weekblad. Voor prijsbewuste adverteerders die kiezen voor het grootste bereik tegen de laagste prijs. Volledig in kleur. En wekelijks in meer dan 27.000 brievenbussen. In Hamel, Achel, Kranendonk, Neerpelt en Overpelt. Surf voor de online uitgave of meer info naar hacweekblad.eu.
2: Start je dag met Fortune Coffee. Toe aan heerlijke verse koffie en andere warme dranken op het werk. Het team van Fortune Coffee gaat voor deze arbeidsvitamine zorgen.

0: Gevestigd aan de Leminestraat in Budel. Daarom zeggen wij eerst koffie.
1: Last van wespen, ratten, muizen, processierupsen of andere ongedierte? Multiservice plaagdierenbestrijding helpt u hier snel vanaf. Onze medewerkers zijn IPM gecertificeerd en werken altijd volgens de huidige wet en regelgeving. Multiservice plaagdierenbestrijding werkt met zo min mogelijk biociden. Dat is beter voor mens, dier en milieu. Multiservice plaagdierenbestrijding uit Budelschoot. Kijk op multi-service.nl of bel 0495 494 434.
2: Dit is Radio Horizon.
3: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
2: DAB+
3: en overal online.
2: Radio Horizon nieuws. 2 uur.
4: Jelle Seubring met het NOS Journaal. De Spaanse brandweer heeft de bosbrand in het zuiden van het land onder controle. Door de brand kwamen zeker 12 mensen om het leven. De regio-president van Andalusië spreekt van zeer zware dagen voor de brandweer. De natuurbrand brak donderdag uit en verspreidde zich snel door de hitte, droogte en wind. Ruim 1000 mensen werden geëvacueerd en mogen nu geleidelijk terug naar huis. In het oosten van China heeft orkaan Bavi overstromingen en schade veroorzaakt. Meer dan 1000 bomen zijn omgevallen en straten zijn overstroomd. In het gebied zijn bijna 2 miljoen mensen geëvacueerd. Het noodweer is nog niet voorbij. Ook de komende dagen wordt er nog zware regen en harde wind verwacht. Noorwegen heeft na het verloren WK-duel met Engeland geklaagd bij de FIFA. Volgens de Noren kwam vlak voordat Engeland de 1-1 maakte de bal tegen een van de kabels van de camera boven het veld aan. En daardoor viel de bal loodrecht naar beneden en kon Engeland de bal oppikken. En uit die aanval scoorde Jude Bellingham uiteindelijk. De Noren zeggen dat de scheidsrechter had moeten ingrijpen en een scheidsrechterbal had moeten geven. De FIFA zegt dat er geen bewijs is dat de bal van richting is veranderd. Engeland won in de verlenging met 2-1 van Noorwegen. In de halve finale treffen de Engelsen woensdag Argentinië. Sheikh Hamed is overleden, het voormalige staatshoofd van Qatar. Hij was daar emir van 1995 tot 2013 en wordt gezien als de architect van de rijke oliestaat die Qatar nu is. Hij voerde allerlei hervormingen door die van het land een belangrijke internationale speler maakten. Onder meer de grote internationale vliegmaatschappij Qatar Airways en de invloedrijke nieuwszender Al Jazeera zijn er gevestigd. Sheikh Hamed was 74 jaar. Het weer zonnig en warm, in het noorden met 23 graden iets koeler, in het midden van het land zo'n 28 graden en richting het zuiden loopt de temperatuur op tot 32 graden. Ook vanavond blijft het nog lang warm, morgen opnieuw wat bewolking en ongeveer dezelfde temperatuur. Dit was het NOS Journaal.
2: Radio Horizon Verkeersupdate.
5: Dit is Helene de Geest van de ANWB. In het zuiden van het land staat file op de A2 Utrecht Den Bosch. Bij knooppunt Empel is de vertraging 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Radio Horizon. Het nieuws van bij ons, de hits die je kent.

0: Dit is Horizon.
1: Het nieuws van bij ons. De hits die je kent.
2: Even wat ruimte nodig?
3: Storage World by Heze heeft de oplossing.
2: Flexibel in ruimtes van 2 tot wel 200 vierkante meter en 7 dagen per week dag en nacht toegang. Direct aan de A2, dus makkelijk bereikbaar. Kijk voor alle info en mogelijkheden op storage-world.nl. Voor bedrijf en particulier.
4: Wilt u weer voluit lachen zonder u te schamen voor uw gebit? Bel Van Nuenen Mondzorg in Leende. 040-202-6509 of kijk op vannuenen-mondzorg.nl. Van Nuenen Mondzorg Leende. De expert op het gebied van gebitsprotheses zonder tussenkomst van een tandarts.
5: En contracten met alle zorgverzekeraars.
6: Slaapcenter Verweijen. Al 125 jaar een begrip in Budel en omgeving. Met 3 etages slaapcomfort, een prima service en een persoonlijk advies. De slaapkamerspecialist van de regio. Overtuig uzelf bij Slaapcenter Verweijen in het centrum van Budel.
7: Wakkere mensen gaan naar Slaapcentrum Verweijen.
0: Dit is Radio Horizon.
1: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
1: en overal online.
0: Radio Horizon nieuws. 3 uur.
8: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Een bemanningslid van het schip dat gisteravond in de straat van Hormuz werd beschoten door Iran is nog vermist. Aan boord waren 11 bemanningsleden uit India. 10 van hen bleven ongedeerd. India veroordeelt de aanval van Iran en noemt het zeer zorgwekkend dat commerciële scheepvaart als doelwit wordt gekozen. De VS reageerde op de aanval met diverse bombardementen op Iraans grondgebied. In verschillende landen in de buurt van Iran ging vannacht het luchtalarm af. Iran zegt onder meer een Amerikaanse basis in Jordanië te hebben geraakt. De Spaanse brandweer heeft de bosbrand in het zuiden van het land onder controle. Door de brand kwamen zeker 12 mensen om het leven. De regio-president van Andalusië spreekt van zeer zware dagen voor de brandweer. De natuurbrand brak donderdag uit en verspreidde zich snel door de hitte, de droogte en de wind. Ruim 1000 mensen werden geëvacueerd en mogen nu geleidelijk terug naar huis. In het oosten van China heeft orkaan Bavi overstromingen en schade veroorzaakt. Meer dan 1000 bomen zijn omgevallen en straten zijn overstroomd. In het gebied zijn bijna 2 miljoen mensen geëvacueerd. Ook de komende dagen wordt er nog zware regen en harde wind verwacht. Noorwegen heeft na het verloren WK-duel met Engeland geklaagd bij de FIFA. Volgens de Nooren kwam vlak voordat Engeland de 1-1 maakte de bal tegen een van de kabels van de camera boven het veld. Daardoor viel de bal loodrecht naar beneden en kon Engeland de bal oppikken. Uit die aanval scoorde Jude Bellingham uiteindelijk. De Nooren zeggen dat de scheidsrechter had moeten ingrijpen en een scheidsrechtersbal had moeten geven. De FIFA zegt dat er geen bewijs is dat de bal van richting veranderd is. Het weer, zonnig en warm. In het noorden met 23 graden iets koeler. In het midden van het land zo'n 28 graden. En richting het zuiden loopt de temperatuur op tot 32 graden. Morgen is er opnieuw wat bewolking en wordt het 23 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Horizon Verkeersupdate.
9: Dit is Helene de Geest van de ANWB. De A2 van Eindhoven naar Den Bosch is dicht bij Best door een ernstig ongeluk. Verkeer richting Den Bosch kan het beste omrijden via Tilburg over de A58 en de A65. Door dat ongeluk ook een file de andere kant op de A2 van Den Bosch naar Eindhoven bij Best, 10 minuten vertraging. En op de N62 Belgische grens Borselen tussen de aansluiting met de N61 en de Westerschelde-tunnel ook nog een half uur extra reistijd. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Radio Horizon. Het nieuws van bij ons, de hits die je kent.

0: Meer nieuws van bij ons? Download de RTV Horizon app. Luister Radio Horizon en kijk naar Horizon 1 Kempen.tv.
1: Wilt u weer voluit lachen zonder u te schamen voor uw gebit? Bel Van Nuenen Mondzorg in Leende. 040 202 6509 of kijk op vannuenen-mondzorg.nl. Van Nuenen Mondzorg Leende. De expert op het gebied van gebitsprotheses zonder tussenkomst van een tandarts. En contracten met alle zorgverzekeraars.
2: Last van wespen, ratten, muizen, processierupsen of andere ongedierte? Multiservice plaagdierenbestrijding helpt u hier snel vanaf. Onze medewerkers zijn IPM gecertificeerd en werken altijd volgens de huidige wet en regelgeving. Multiservice plaagdierenbestrijding werkt met zo min mogelijk biocide. Dat is beter voor mens, dier en milieu. Multiservice plaagdierenbestrijding uit Budelschoot. Kijk op multi-service.nl of bel 0495 494 434.
3: Start je dag met Fortune Coffee. Toe aan heerlijke verse koffie en andere warme dranken op het werk. Het team van Fortune Coffee gaat voor deze arbeidsvitamines

0: gevestigd aan de Leminestraat in Budel. Daarom zeggen wij eerst koffie.
1: Hak Weekblad. Dat hakt erin. Met iedere week lokaal nieuws uit de grensstreek. Over cultuur, sport, verenigingsleven en nog veel meer. HAC Weekblad. Voor prijsbewuste adverteerders die kiezen voor het grootste bereik tegen de laagste prijs. Volledig in kleur. En wekelijks in meer dan 27.000 brievenbussen. In Hamel, Achel, Kranendonk, Neerpelt en Overpelt. Surf voor de online uitgave of meer info naar hacweekblad.eu.
2: Slaapcenter Verweijen, al 125 jaar een begrip in Budel en omgeving. Met 3 etages slaapcomfort, een prima service en een persoonlijk advies, de slaapkamerspecialist van de regio. Overtuig uzelf bij Slaapcenter Verweijen in het centrum van Budel.
3: Wakkere mensen, ga naar Slaapcenter Verweijen.
0: Dit is Radio Horizon.
4: In heel Zuidoost-Brabant, op FM,
0: DAB+,
4: en overal online.
0: Radio Horizon Nieuws.
5: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De Amerikaanse president Trump zegt dat de straat van Hormuz weer open is voor de scheepvaart. Het Amerikaanse leger zegt dat de troepen klaarstaan om een veilige doorgang te garanderen. Gisteravond viel Iran een schip aan in de zeestraat. Aan boord waren 11 bemanningsleden uit India. 10 van hen bleven ongedeerd, 1 bemanningslid wordt nog vermist. Afgelopen nacht voerde de VS aanvallen uit op Iran als vergelding voor de aanval in de straat van Hormuz. Daarop viel Iran een Amerikaanse basis in Jordanië aan. Qatar zegt dat het Iraanse raketten heeft onderschept. Staatssecretaris Van den Burg voert de druk op Bonaire op om een openbare busdienst te starten. Voor die eerste lijnbus van het eiland is geld beschikbaar gesteld en hij zou er in 2025 komen, maar hij is er nog steeds niet. Op het eiland rijden veel particuliere busjes rond, maar er is geen bus met een vaste route, vaste haltes en vaste tarieven. Van den Burg gaat morgen naar Bonaire voor een werkbezoek en wil dan een concrete datum horen waarop de busdienst gaat starten. Op de A2 bij Best is een motorrijder overleden na een ongeluk. De motorrijder kwam in botsing met de vangrail. De politie onderzoekt of er meerdere voertuigen bij betrokken zijn. Vanwege het ongeluk is de A2 in de richting van Den Bosch afgesloten. De Spaanse brandweer heeft de bosbrand in het zuiden van het land onder controle. Door de brand kwamen zeker 12 mensen om het leven. De regio-president van Andalusië spreekt van zeer zware dagen voor de brandweer. De natuurbrand brak donderdag uit en verspreidde zich snel door de hitte, de droogte en de wind. Ruim 1000 mensen werden geëvacueerd en mogen nu geleidelijk terug naar huis. Het weer. Het is zonnig met wat dunne bewolking. In het noorden is het een graad of 23. In het midden 28 graden en in het zuiden kan het 32 graden worden. Ook morgen wat dunne bewolking en 23 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Horizon Verkeersupdate.
6: Dit is Helene de Geest van de ANWB. In het zuiden van het land zijn problemen op de A2 van Eindhoven naar Den Bosch. Die weg is helemaal dicht vanaf Best. De politie doet onderzoek naar een ongeluk. Je kunt oprijden via Tilburg over de A58 en de A65. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Radio Horizon. Het nieuws van bij ons, de hits die...

0: Van der Kampen Reparatie Installatie Verkoop. We hebben ons winkelpand in Budel verlaten, maar onze service en assortiment blijven als vanouds. Van der Kampen Reparatie Installatie Verkoop. Nog steeds uw vertrouwde zaak voor keukeninbouwapparatuur, wassen, drogen, koelen, tv, audio, telefonie en kleinhuishoudelijke apparatuur. Van der Kampen Reparatie Installatie Verkoop. Mail of bel, wij brengen het wel. Bel 0495 497 179 of mail info@vdkampen.nl.
1: Slaapcenter Verweijen, al 125 jaar een begrip in Budel en omgeving. Met 3 etages slaapcomfort, een prima service en een persoonlijk advies, de slaapkamerspecialist van de regio. Overtuig uzelf bij Slaapcenter Verweijen in het centrum van Budel.
2: Wakkere mensen, ga naar Slaapcenter Verweijen.
3: Even wat ruimte nodig? Storage World Marhezen heeft de oplossing.
4: Flexibel in ruimtes van 2 tot wel 200 vierkante meter en 7 dagen per week dag en nacht toegang. Direct aan de A2, dus makkelijk bereikbaar. Kijk voor alle info en mogelijkheden op storage-world.nl. Voor bedrijf en particulier.
5: Dit is Radio Horizon.
6: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
5: DAB+
6: en overal online.
5: Radio Horizon Nieuws. 5 uur.
7: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De politie heeft gisteravond een 29-jarige man uit Budel aangehouden na een vechtpartij bij het aanmeldcentrum in Ter Apel. Volgens het ANP kreeg een oudere asielzoeker uit het niets een trap van een andere man waarop een vechtpartij uitbrak. Gisteren waren er voor het eerst geen hulpverleners van het Rode Kruis en Vluchtelingenwerk Nederland aanwezig bij de ingang van het aanmeldcentrum. Die organisaties besloten zich na verschillende geweldsincidenten terug te trekken. Het is onduidelijk of de Straat van Hormuz nu wel of niet open is. De Amerikaanse president Trump zegt dat schepen er weer door kunnen en dat Amerikaanse troepen klaarstaan om een veilige doorgang te garanderen. Iran herhaalt ondertussen dat de zeestraat niet open is. Na dat bericht is het vaarverkeer er weer afgenomen. Sinds vannacht zijn er maar een paar niet-Iraanse schepen door de straat gevaren. Gisteravond viel Iran een commercieel schip aan in de Straat van Hormuz. Als reactie heeft de VS allerlei Iraanse doelen aangevallen, waarop Iran weer een Amerikaanse basis bestookte. Een ongeluk op de A2 bij Best heeft een motorrijder het leven gekost. De man uit Almere kwam in botsing met een auto en reed tegen de vangrail. De A2 in de richting van Den Bosch werd afgesloten voor verkeer. Staatssecretaris Van den Burg voert de druk op Bonaire op om een openbare busdienst te starten. Voor de eerste lijnbus van het eiland is geld beschikbaar gesteld en hij zou er in 2025 komen, maar hij is er nog steeds niet. Op het eiland rijden veel particuliere busjes rond, maar er is geen bus met een vaste route, vaste haltes en tarieven. Van den Burg gaat morgen naar Bonaire voor een werkbezoek en wil dan een concrete datum horen waarop de busdienst gaat starten. Het weer, zonnig, wat dunne bewolking. In het noorden is het een graad of 23. In het midden 28 en in het zuiden van het land kan het 32 graden worden. Ook morgen wat lichte bewolking en dan 23 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Van der Zanden.
8: Een warme zondagmiddag met heel veel zomerse plaatjes. Natuurlijk, je hoort het hier op Radio Horizon in de krenten uit de Bab.

gaan eens even lekker lawaai maken. De band die heet Rainbow. Ik hou wel van de stevige binnenkomers. Since You Be Gone.

vond het wel een toepasselijke plaat om het programma mee te beginnen. Want komende woensdag is het precies een jaar geleden dat mijn vrouw is overleden. Since You've Been Gone. Dat was heerlijke, stevige muziek met de radio op standje burenruzie. Programma De Krenten uit de Pap. Juweeltjes van toen en nu. Vast onderdelen. Triple D, oftewel de Domme Disco Dreun. Het instrumentale intermezzo. Mooie instrumentale plaat. Het formidabel chanson. En we kijken natuurlijk wederom in de favoriete playlist van mijn lieve vrouw Anja. En daaromheen larderen wij het allerbeste wat de popmuziek ons de laatste 50 jaar heeft gebracht.

Leuk verstaanbaar nummer van Armand. En dat was muziek uit de jaren 70 op de tandem naar Marokko. Niet alleen oude meuk, maar ook lekkere nieuwe muziek. Zoals de nieuwe single van Teddy Swims. Break Up in Reverse.

helemaal niet zo slecht. Klein understatement. En van die man blijven we veel horen. Gelukkig Teddy Swims, nieuwe single heet...

muziek helpt wel een stukje. De Blazers van Chicago. Oh, lekker herrie op de radio. Feeling stronger every day. Dan nu tijd voor muziek uit de favoriete lijst van mijn lieve vrouw Anja. Komende woensdag is het precies een jaar geleden dat ze van ons heen ging. En dit nummer mochten wij laten horen op haar afscheiddienst. I Hear You Now. John Anderson tezamen met Vangelis.

hit na hit aan elkaar. Dat is zo ongelooflijk goed gemaakt. Risk It All For You, Bruno Mars, laatste single. En we zijn toegekomen aan de disco knaller. De Triple D, oftewel de domme disco dreun. From the album with the same name, Night Flight to Venus. Boney M.

Mooi die vocoderstem. Doe ik nog ergens een jingle van. Een keer voor je opzoeken. Triple D, oftewel Domme Disco Dreun. Vandaag in handen van Boney M. Night Flight to Venus. Het instrumentale intermezzo zit er voor je aan te komen. En dat vandaag ook in het kader van het verlies van mijn lieve vrouw Anja. Een jaar geleden ongeveer. Dit was het nummer waar ze iedere ochtend mee wakker werd. Inderwekker. Paul Marriott. Instrumentaal Love is Blue.

deze plaat wel een relatie met de lekkere zomerse platen. Het was denk ik, wat zal het geweest zijn, de zomer van 1975, van 74. Peter Koelewijn, samen met zijn Rocket. En het verhaal over Angeline, de blonde seksmachine. En dit is ook een fijn duo. Nena en Kim Wild. Any place, anywhere, anytime. Laat maar komen.

nummer 2026, ergens op de boerencamping in Leenderstrijk. Luister jij. Any place. Anywhere. Anytime. De zomer is ook Afrique Simone.

het origineel. Afrik Simon. Havana. En met zomer op de radio, dan zijn wij wel in voor...

Wagner. Komende woensdag 15 juli, dan is het precies 1 jaar geleden dat mijn vrouw overleed. En in het kader van het Formidabel Chanson, een mooie Franstalige plaat die we ook draaiden tijdens haar afscheid, Indila en Love Story.

0: laatste plichtpleging in het programma. Maar ja, wat heet plicht? Dat doe ik met plezier. Het draaien van een mooie Franstalige chanson. Vandaag Indila en Love Story. Mijn aandeel zit er alweer bijna op. Nog één of twee plaatjes. Dan krijg je Erik Bloemen om 6 uur. 2 uur lang met allemaal leuke oude plaatjes in de Retro Show.
1: Hon heter Anna, Anna heter hon. Hon kan banna, banna deze hon.
0: Nog een fijne zondag. En graag tot volgende week. Dag.

0: is Horizon. Het nieuws van bij ons en de hits die je kent. Last van wespen, ratten, muizen, processierupsen of andere ongedierte? Multiservice plaagdierenbestrijding helpt u hier snel vanaf. Onze medewerkers zijn IPM gecertificeerd en werken altijd volgens de huidige wet en regelgeving. Multiservice plaagdierenbestrijding werkt met zo min mogelijk biociden. Dat is beter voor mens, dier en milieu. Multiservice plaagdierenbestrijding uit Budelschoot. Kijk op multi-service.nl of bel 0495 494 434.
1: Even wat ruimte nodig? Storage World Marhezen heeft de oplossing. Flexibel in ruimtes van 2 tot wel 200 vierkante meter en 7 dagen per week dag en nacht toegang. Direct aan de A2, dus makkelijk bereikbaar. Kijk voor alle info en mogelijkheden op storage-world.nl. Voor bedrijf en particulier.
2: Start je dag met Fortune Coffee.
3: Toe aan heerlijke verse koffie en andere warme dranken op het werk. Het team van Fortune Coffee gaat voor deze arbeidsvitamine.

0: gevestigd aan de Lemienestraat in Budel. Daarom zeggen wij eerst koffie.
1: Wilt u weer voluit lachen zonder u te schamen voor uw gebit? Bel Van Nuenen Mondzorg in Leende. 040 202 6509 of kijk op vannuenen-mondzorg.nl. Van Nuenen Mondzorg Leende. De expert op het gebied van gebitsprotheses zonder tussenkomst van een tandarts. En contracten met alle zorgverzekeraars.
2: Hak Weekblad. Dat hakt erin. Met iedere week lokaal nieuws uit de grensstreek. Over cultuur, sport, verenigingsleven en nog veel meer. HAC Weekblad. Voor prijsbewuste adverteerders die kiezen voor het grootste bereik tegen de laagste prijs. Volledig in kleur. En wekelijks in meer dan 27.000 brievenbussen. In Hamel, Achel, Kranendonk, Neerpelt en Overpelt. Surf voor de online uitgaven of meer info naar hacweekblad.eu.
0: Dit is Radio Horizon.
3: In heel Zuidoost-Brabant. Op FM,
0: DAB+.
3: En overal online.
0: Radio Horizon Nieuws. 6 uur.
4: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Een man uit Budel in Brabant is aangehouden na een vechtpartij bij het aanmeldcentrum in Ter Apel. Ook gisteravond was het daar onrustig. Een oudere asielzoeker werd geschopt, waarna een vechtpartij uitbrak. Vanwege steekpartijen en andere incidenten hebben het Rode Kruis en Vluchtelingenwerk zich teruggetrokken van het voorterrein bij het aanmeldcentrum. Het nieuwe Syrische parlement is vandaag voor het eerst bijeen geweest, ruim 19 maanden na de val van president Assad. Een speciale commissie selecteerde een groot deel van de 210 parlementsleden en de nieuwe president, Ahmed al-Sharaa, selecteerde de rest. Er zijn 21 vrouwelijke parlementsleden. Wanneer er algemene verkiezingen komen is niet bekend. Door de jarenlange burgeroorlog zijn er in Syrië geen betrouwbare bevolkings- en kiesregisters. Bezoekers van de Pride in Amsterdam die worden lastiggevallen kunnen terecht bij 35 veilige locaties in de stad. Initiatiefnemer Report It Always zegt dat bij die locaties beveiliging en ondersteuning aanwezig is. Vaak zijn het hotels, maar ook bijvoorbeeld in het Stedelijk Museum kunnen mensen terecht als er niets overkomt. Vrijdagnacht werd een man mishandeld door een groep jongens op weg naar huis van de Pride in Amersfoort. Dat het om anti-LHBTI-geweld ging, staat nog niet vast, maar bij de Amsterdam Pride maakt men zich zorgen over de toename van dit soort incidenten. Wielrenner Mathieu van der Poel heeft de 9e etappe gewonnen van de Tour de France. In Ussel was hij de sterkste van een kopgroepje van 4 dat lang in de aanval was. In de eindsprint versloeg Van der Poel de Noor Johannessen, de Brit Pidcock en de Fransman Baudin. Tadej Pogacar blijft in de gele trui. Het weer. In het noorden trekt vanavond wat meer bewolking binnen. Elders blijft het nog lang zonnig en warm. Uiteindelijk koelt het vannacht af tot een graad of 15. Morgen veel zon, in het noorden eerst nog bewolkt. Het wordt 23 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.

op dit carnavalplaatje toen ik het voor het eerst hoorde dat ze even later het Eurovisie Songfestival zouden winnen. Dat wist nog niemand. We spraken nog over Björn, Benny, Anna en Frida in die tijd. Achteraf pas werd het ABBA en de rest is geschiedenis. Goedenavond, welkom in de Retro Show van Radio Horizon. Peter van der Zanden gaat weer de deur uit. De krenten zijn weer uit de pap gehaald. En dan is het weer tijd om te denken aan de oogjes met Erik. Onze hitparade van toen gaat vandaag terug naar 4 juli van het jaar 1987. Natuurlijk een longplayer straks en een bijna vergeten juweeltje. Die platen zullen ook weer de moeite waard zijn om heerlijk tot je te laten komen. Alle platen op zondagavond bij Radio Horizon. Dus ELO, hold on tight.

muziek van de legendarische band Fleetwood Mac door je radiospeaker op deze zondagavond. Mick Fleetwood, John McVie, Kristen McVie, Lindsey Buckingham en Stevie Nicks. Dat was de bezetting waarop ze deze plaat creëerden. Lang geleden. Even kijken, wat hadden we nog meer? The Eurythmics met Love is a Stranger. We hadden nog Earth, Wind and Fire met Let's Groove. En uiteraard onze plaat van The Electric Light Orchestra. We zeggen dan ELO in de wandelgangen van de radio en Hold On Tight. Onze hitparade van toen voor deze retro show. We gaan terug naar 4 juli van 1987 en de eerste plaat staat klaar die we gaan draaien. En met name nummer 30. 2 weken was je erbij. En bedenk je aan Roberto Giacchetti en de Scooters. En vooral van Arrivederci. Nou ja. Het opvolger van I Save the Day. Deed het iets beter dan deze dag. Maar wij draaien hem terug in deze retro show.

Als je jaren 60 platen draait in een bepaald programma, dan mag je ook een aantal namen nooit vergeten. En ja, als we de naam Roy Orbison uitspreken, dan is dat helemaal er eentje van I'm Hurtin' uit zijn palmares. Daarvoor nog Obladi-Blada van de Beatles. We hadden nog, even kijken, de Rolling Stones met Tell Me uit 1964. En nog wat nog meer, Mary Mann, zongen dit uit 1969, gepaalde nummer 2 in de top.

on the long player voor deze week. Eens was het een hele grote hit in de 70s voor de Tramps. Maar er kwam een super lange uitvoering begin jaren 90 terug door Tina Turner. En uiteraard ook dezelfde titel met zich meegedragen. En die plaat die hadden we vandaag te gast in onze retro show.

0: Hans op achter elkaar. Luc Bral met Hey Hey, het is zomer. En Freda Payne. Ja, de 17 jaren waren net begonnen toen je deze plaat kon terugvinden in de hitparades. En Band of Gold als titel meedragend. Dan nu, dank u weer even terug aan een hele rustige plaat uit het verleden. Die we terugpakken.
1: Some forgotten highway, traveled by many, remembered by few. Looking for something

diverse songs terug te vinden in de top 40. Deze Houston. Behalve met deze. Behalve met deze Sweet, Sweet Surrender. Dus we mogen hem eigenlijk al een beetje bestempelen als bijna vergeten juweel. Dat we misschien beter kunnen bewaren tot het tweede gedeelte. En hem dan draaien als bijna vergeten juweel. Maar dat is niet zo. Het einde van het eerste gedeelte. We gaan op naar het nieuws. En nog een uurtje retro show. Ik blijf tot een uur of 8 bij je. De hitparade van toen. We gaan nog even terug naar 4 juli van 1987. Een zonder hitparade uit de 80's, wat we het zo noemen. Straks hadden we onze eerste en die was voor Roberto Giacchetti en de Scooters, Arrivederci. Volgende die we gaan draaien is nummer 26, komend van 32 en 2 weken in de top 40. Susan Vega met Luca. Ik spreek jullie straks weer in het tweede bedrijf met nog hele mooie platen uit het verleden. En als je daarvan houdt, moet je gewoon gezellig bij me blijven. Ik ga lekker koffie drinken.

0: is Radio Horizon.
1: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
1: en overal online.
0: Radio Horizon Nieuws. 7 uur.
2: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Nederland is verwikkeld in een diplomatieke rel met de VS over de Venezolaanse oppositieleider Maria Machado. De Nederlandse ambassadeur in de VS zou meewerken aan de terugkeer van Machado naar Venezuela. Maar de medewerking is op het laatst teruggedraaid, meldt nieuwssite Axios. In de Amerikaanse regering zou verdeeldheid zijn over Machado's positie. Vorig jaar december speelde Nederland ook een rol bij de ontsnapping van Machado naar Noorwegen. Daardoor kon ze de Nobelprijs voor de Vrede in ontvangst nemen. Een man uit Budel in Brabant is aangehouden na een vechtpartij bij het aanmeldcentrum in Ter Apel. Ook gisteravond was het daar onrustig. Een oudere asielzoeker werd geschopt, waarna een vechtpartij uitbrak. Vanwege steekpartijen en andere incidenten hebben het Rode Kruis en Vluchtelingenwerk zich teruggetrokken van het voorterrein bij het aanmeldcentrum. De Pride in Amsterdam heeft tientallen veilige plekken aangewezen voor LHBTI'ers. Als ze worden lastiggevallen, kunnen ze daar bescherming krijgen in 35 hotels en locaties als het Stedelijk Museum en de Nieuwe Kerk. Veilige plekken zijn volgens organisatie Rita hard nodig. Vrijdagnacht werd een bezoeker van de Pride in Amersfoort door een groep jongens ernstig mishandeld. Den Haag heeft er een nieuwe ereburger bij. Zanger en cabaretier Harry Jekkers kreeg vandaag de gouden erepenning uitgereikt van burgemeester Van Zanen. Het is de hoogste gemeentelijke onderscheiding van Den Haag. Harry Jekkers is al sinds de jaren 80 bekend als zanger, cabaretier en liedjesschrijver. Zijn bekendste nummers zijn Over de Muur en O.O. Den Haag. De 75-jarige Jekkers speelde vandaag zijn allerlaatste voorstelling. Het weer. In het noorden trekt vanavond wat meer bewolking binnen. Elders blijft het nog lang zonnig en warm. Uiteindelijk koelt het vannacht af tot een graad of 15. Morgen ook veel zon. In het noorden eerst nog bewolkt. Het wordt 23 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.

sommige platen moet je ten alle tijde het helemaal tot een einde laten uitdraaien. Want het was ook zo'n groot succes jaren geleden. Uit de hoogste regionen van hits uit de 70's zeg ik altijd maar Black Sabbath en Paranoid. Rond weer het begin van het tweede en laatste uur retro show voor Radio Horizon. Ik blijf er tot nu of acht bij je met allemaal heerlijke oude deunen. We zullen nog twee keer de hitparade van toen onder de schijnwerpers schuiven. En ik heb voor straks ook nog een bijna vergeten juweeltje meegebracht. En dat zal weer een schitterend grammofoonplaatje zijn uit dit verleden. Dus reden te meer om gezellig bij me te blijven. Hier is Mr. President. Weet je nog?

Sir Elton John met die mooie, warme stem door je radiospeaker op deze zondagavond met een grote hit uit het verleden en de Circle of Life. Ja, het zijn ook die platen die we elke week meebrengen en willen terugdraaien bij Radio Horizon. Verder hadden we nog Carola, denk je dan aan het Eurovisie Songfestival uit het verleden, The Army of Lovers en Coco Jumbo van Mr. President. De hitparade van toen, voor het tweede gedeelte. De hitparade die verscheen op 4 juli van het jaar 1987. Ik heb weer een volgende plaat uit die lijst klaarstaan. Met name nummer 19. De week daarvoor stond hij op 20 en hij was er al 5 weken bij. En ik denk weer aan Cock Robin. Just Around the Corner. Dat was de titel van die plaat. Wij gaan hem lekker draaien op deze zondagavond in het retro gebeurde van Horizon.

0: Zon staat overal aan. Jouw nieuws uit Heesseleemde, Kranendonk en Valkenswaard. En de hits die je kent.
1: Radio Horizon.
0: Het weekend van Horizon.
1: Het weekend van Horizon. Erik Bloemen.

En dat waren ze weer, onze 60e jaren deunen voor het tweede gedeelte van deze aflevering van het Retro Gebeurde. Als laatste in de rij, Juice Out, Games People Play. Eind jaren 60 vond hij zijn weg bij het grote publiek. Verder hadden we nog Françoise Hardy en daarna Salvatore Adamo. Ja, dan ging iets even mis met de cd-spelers hier. Hebben beslist ook wat last van de warmte. En daarvoor nog hadden we uit 1965 Elvis Presley met You'll Be Gone. En dan nu ons bijna vergeten juweel voor deze week. Hier is Bruce Springsteen. Stolen Car, kent je deze nog? In a little house out on the edge of town. Ons bijna vergeten juweel voor deze week.

succes van de Rolling Stones in een nieuw jasje gestoken door deze band, door deze Fast Radio in de 80s. En ze scoorden er ook nog succes mee met deze Fast Tom. Daarvoor nog Nancy Boyd met A Lover's Concerto. En uiteraard ons bijna vergeten juweel van het album The River uit 1980. Bruce Springsteen en Stolen Car. Yeah!

hits van toen die we nooit meer mogen vergeten. Als we daarover hebben, dan mogen we daar ook deze beslist bij rekenen vanuit het ver verleden. John Rhodes en If I Only Had Time. Ik ben ervan overtuigd dat ongeveer vele mensen deze plaat in het geheugen ergens een plaatsje gekregen heeft. En misschien nu nog wel geldt als grote lieveling. Bijna het einde van onze rit toe gebeurde. Voor de laatste maal naar de hitparade van toen. Dat betekent dat we voor de laatste maal teruggaan naar 4 juli van het jaar 1987 en nog een mooie plaat draaien. De top 5 zag als volgt uit. De eerste plaats was voor Whitney Houston in die tijd en I Wanna Dance With Somebody. Op nummer 2 I Want Your Sex van George Michael. En op 3 You Won't Love Maria Maria van Mixed Emotions. Nummer 4 dan, die was voor Labi Siffre, Something Inside So Strong. En op nummer 5 vonden we Crowdhouse terug met Don't Dream It's Over. Ook een hele mooie plaat. Ik heb een andere keuze gemaakt. Ja, Carl Sagan sluit de nummer 8 terugdraaien. Die de week daarvoor een 10e plaats kreeg en er 4 weken bij was. Heel bekend en voor altijd een hele grote hit. Voor U2, I Still Haven't Found What I'm Looking For. Ja, ja, dat is onze hekkensluiter. Fijne zondag nog, ik ben er weer volgende week. Direct naar Peter van der Zanden. Zorg ervoor dat je dan ook weer bij me bent. Heel graag tot dan.

0: is Radio Horizon.
1: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
1: en overal online.
0: Radio Horizon nieuws. 8 uur.
2: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Iran meldt nieuwe Amerikaanse aanvallen. In de straat van Hormuz lag het eiland Keshem onder vuur en de vlakbij gelegen havenstad Bandar Abbas. Volgens de Amerikaanse nieuwsuit Axios waren Iraanse raketsystemen en boten van de revolutionaire garde het doelwit. Iran bestookte doelen in Kuwait, volgens Teheran Amerikaanse raketinstallaties. Kuwait zelf heeft het over drone-aanvallen op grenskantoren en een boorplatform. Eerder waren er tegenstrijdige berichten over de straat van Hormuz. Volgens de Amerikanen is de zeestraat open, volgens Iran niet. In het noordoosten van Oostenrijk is een klein vliegtuig neergestort. De piloot en een passagier kwamen om het leven. Twee anderen, onder wie een meisje van 15, raakten zwaar gewond. Het eenmotorige vliegtuigje kwam neer in moeilijk bereikbaar gebied. De oorzaak van het ongeluk in Oostenrijk is onbekend. De Nederlandse ambassadeur in de VS is verwikkeld in een diplomatieke rel over Maria Machado. Volgens nieuwsite Axios zou de Venezolaanse oppositieleider naar haar land terugreizen met hulp van Nederland. Op het laatste moment is de toestemming daarvoor ingetrokken. Vorig jaar kreeg Machado de Nobelprijs voor de Vrede. Die kon ze toen in december met hulp van Nederland gaan ophalen. Frankrijk gaat dinsdag 70.000 politieagenten en gendarmes inzetten. Het is dan de nationale feestdag van Frankrijk en ook speelt Frankrijk de halve finale van het WK voetbal tegen Engeland. De autoriteiten willen voorbereid zijn op rellen. Onlangs liep het er flink uit de hand toen Paris Saint-Germain de Champions League won. Het weer. In het noorden trekt vanavond wat meer bewolking binnen. Elders blijft het grotendeels helder. Vannacht koelt het uiteindelijk af naar een graad of 15. Morgen weer veel zon. In het noorden eerst bewolking. Het wordt 23 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Horizon. Het nieuws van bij ons. De hits.

0: is Radio Horizon.
1: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
1: en overal online.
0: Radio Horizon Nieuws. 9 uur.
2: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Iran meldt nieuwe Amerikaanse aanvallen. In de straat van Hormuz lag het eiland Keshem onder vuur en de vlakbijgelegen havenstad Bandar Abbas. Volgens de Amerikaanse nieuwsite Axios waren Iraanse raketsystemen en boten van de revolutionaire garde het doelwit. Iran bestookte doelen in Kuwait, volgens Teheran Amerikaanse raketinstallaties. Kuwait zelf heeft het over drone-aanvallen op grenskantoren en een boorplatform. Eerder vandaag waren er tegenstrijdige berichten over de straat van Hormuz. Volgens de Amerikanen is de zeestraat open, volgens Iran niet. Een magneetvisser heeft in een vijver in Den Bosch een vermoedelijk explosief uit de Tweede Wereldoorlog opgevist. De politie zette de omgeving af en waarschuwde de explosieve opruimingsdienst Defensie. Die heeft de vangst op een veilige plek onschadelijk gemaakt. Op Bonaire moet nu snel een openbare busdienst komen, zegt staatssecretaris Van den Burg. Hij is morgen en overmorgen op Bonaire op bezoek. Er rijden genoeg busjes op het eiland voor het toerisme, maar een geregelde dienst met bushaltes is er nog altijd niet. Van den Burg ergert zich daaraan omdat er wel plannen zijn en Nederland subsidie geeft. Wielervakbond CPA wil dat starttijden van wielerkoersen in de zomer vervroegd worden om de ergste hitte te vermijden. In de eerste week van de Tour de France speelde de hitte een grote rol. De etappe van vandaag werd met 30 kilometer ingekort vanwege een code rood in de regio. Het was de eerste keer in de tourgeschiedenis dat dat gebeurde. Gele truidrager Tadej Pogacar vindt dat de hele wielerkalender op de schop moet. Wat hem betreft worden er in de zomer helemaal geen koersen meer gereden op warme plekken. Het weer. In het noorden trekt vanavond wat meer bewolking binnen. Elders blijft het grotendeels helder. En vannacht koelt het uiteindelijk af naar een graad of 15. Morgen weer veel zon. In het noorden eerst nog bewolking. En het wordt dan 23 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Radio Horizon.
0: Het nieuws van bij ons. De hits die je kent.

three. Come on, girl.

Radio Horizon staat overal aan. Jouw nieuws uit deze leven.

0: is Radio Horizon.
1: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
1: en overal online.
0: Radio Horizon nieuws. 10 uur.
2: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. In Nederland dreigt de komende tijd een watertekort. Dat zegt de Landelijke Coördinatiecommissie Waterverdeling tegen Nieuwsuur. Als dat gebeurt, moet de commissie keuzes maken over de verdeling van het water. De huidige droogte lijkt steeds meer op het extreem droge jaar 1976. De rivieren staan erg laag en ook het neerslagtekort is groot. Tijdens zo'n hete en droge periode is er steeds minder water beschikbaar, terwijl de vraag ernaar juist toeneemt. De commissie maakt zich extra zorgen omdat het nog vrij vroeg in de zomer is. Bij een grote brand in een café in Bangkok zijn zeker 27 mensen om het leven gekomen. Anderen raakten gewond. De brand in de Thaise hoofdstad ontstond iets voor middernacht. Toen de hulpdiensten arriveerden, waren er nog veel mensen in het gebouw. Veel slachtoffers werden aangetroffen in de toiletten waar de cafébezoekers naartoe waren gevlucht. De brand is onder controle. Het café is verwoest. Hoe de brand is ontstaan is nog onduidelijk. FIFA-voorzitter Gianni Infantino overweegt om in de toekomst 64 landen te laten deelnemen aan een WK. Na dit toernooi gaat de voetbalorganisatie dat onderzoeken, zegt hij in een interview met de Zwitserse televisie. Aan het huidige WK deden 48 landen mee. Dat was een record. Infantino zegt dat hij het belangrijk vindt dat het WK voor de hele wereld is. De Italiaanse tennisser Jannik Sinner heeft zijn titel op Wimbledon geprolongeerd. Hij versloeg de Duitse Alexander Zverev in 4 sets. Zverev won de eerste set in een tiebreak, maar de nummer 1 van de wereld stond daarna geen set meer af. Voor Sinner is het zijn 5e Grand Slam titel. Er was ook Nederlands succes op Wimbledon. Voor de 4e keer op rij bemachtigde rolstoeltennisser Niels Vink de titel. Het weer. In het noorden vanavond wat meer bewolking. Elders blijft het helder. En vannacht koelt het uiteindelijk af naar een graad of 15. Morgen weer veel zon. In het noorden eerst nog bewolkt. Het wordt dan 23 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Het nieuws van bij ons. De hits die je kent.

0: is Radio Horizon.
1: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
1: en overal online.
0: Radio Horizon nieuws. 11 uur.
2: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De Landelijke Coördinatiecommissie Waterverdeling moet binnenkort misschien keuzes gaan maken over de verdeling van het water in Nederland. De commissie zegt tegen Nieuwsuur dat er al een tijd een watertekort dreigt, maar dat dat nu snel een feit kan zijn. Door hitte en droogte is er steeds minder water beschikbaar, maar de vraag ernaar neemt juist toe. In een appartement in Woerden is vanavond een explosie geweest. Dat meldt de veiligheidsregio Utrecht. Het gebeurde rond 8 uur en na de explosie ontstond brand. 24 woningen in de omgeving zijn ontruimd. De bewoners worden opgevangen in een sporthal. Het is nog niet duidelijk of ze vandaag nog naar huis kunnen. De brand is geblust. De gevel en de ramen van het appartement zijn zwaar beschadigd. De oorzaak van de ontploffing wordt nog onderzocht. De afgelopen uren werden opnieuw aanvallen over en weer gemeld tussen Iran en de VS. In de straat van Hormuz lag het eiland Keshem onder vuur, net als de havenstad Bandar Abbas. Iran bestookte doelen in Kuwait, volgens Teheran Amerikaanse raketinstallaties. Kuwait zelf heeft het over droneaanvallen op grenskantoren en een boorplatform. Eerder vandaag waren er tegenstrijdige berichten over de straat van Hormuz. Volgens de Amerikanen is de zeestraat open, volgens Iran niet. De Italiaanse tennisser Jannik Sinner heeft zijn titel op Wimbledon geprolongeerd. Hij versloeg de Duitser Alexander Zverev in 4 sets. Zverev won de eerste set in een tiebreak, maar de nummer 1 van de wereld stond daarna geen 1 set meer af. Er was ook Nederlands succes op Wimbledon. Voor de 4e keer op rij bemachtigde rolstoeltennisser Niels Vink de titel. Het weer. Vanuit het noorden trekt wat bewolking over. Het koelt vannacht af tot een graad of 15. Morgen weer veel zon. In het noorden begint de dag met bewolking. Het wordt opnieuw warm met 23 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Horizon. Het nieuws van bij ons. De hits.

0: Dit is Radio Horizon.
1: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
1: en overal online.
0: Radio Horizon nieuws. 12 uur.
2: Jasper Leegwater met het NOS-journaal. Bij een grote brand in een café in Bangkok zijn zeker 27 mensen om het leven gekomen. 63 mensen raakten gewond. De brand in de Thaise hoofdstad ontstond iets voor middernacht lokale tijd. Toen de hulpdiensten arriveerden, waren er nog veel mensen in het gebouw. Veel slachtoffers werden aangetroffen in de toiletten waar de cafébezoekers naartoe waren gevlucht. De brand is nu onder controle. Het café is verwoest. Hoe de brand is ontstaan is nog onduidelijk. In een appartement in Woerden is vanavond een explosie geweest. Het gebeurde rond 8 uur en na de explosie ontstond brand. 24 woningen in de omgeving zijn ontruimd. Bewoners worden opgevangen in een sporthal. Het is nog niet duidelijk wanneer ze naar huis kunnen. De brand is geblust. De gevel en de ramen van het appartement zijn zwaar beschadigd. De oorzaak van de ontploffing wordt onderzocht. In Nederland dreigt de komende tijd een watertekort. Dat zegt de Landelijke Coördinatiecommissie Waterverdeling tegen Nieuwsuur. Mogelijk moet de commissie dan keuzes maken over de verdeling van het water. De huidige droogte lijkt steeds meer op het extreem droge jaar 1976. De rivieren staan erg laag en ook het neerslagtekort is groot. Tijdens zo'n hete en droge periode is er steeds minder water beschikbaar, terwijl de vraag juist toeneemt. De commissie maakt zich extra zorgen omdat het nog vrij vroeg in de zomer is. FIFA-voorzitter Gianni Infantino overweegt om in de toekomst 64 landen te laten deelnemen aan een WK. Na dit toernooi gaat de voetbalorganisatie de mogelijkheden onderzoeken, zei Infantino in gesprek met de Zwitserse televisie. Aan het huidige WK deden 48 landen mee, een recordaantal. Infantino zegt dat hij het belangrijk vindt dat het WK voor de hele wereld is. Het weer vanuit het noorden trekt wat bewolking over en het koelt uiteindelijk af vannacht naar een graad of 15. Vanaf de ochtend weer veel zon en dan opnieuw warm bij 23 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Horizon. Het nieuws van bij ons, de hit

0: is Radio Horizon.
1: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
1: en overal online.
0: Radio Horizon nieuws. 1 uur.
2: Jasper Leegwater met het NOS Journaal. Bij een grote brand in een café in Bangkok zijn zeker 27 mensen om het leven gekomen. 63 anderen raakten gewond. De brand in de Thaise hoofdstad ontstond iets voor middernacht lokale tijd. Toen de hulpdiensten arriveerden waren er nog veel mensen in het gebouw. Veel slachtoffers werden aangetroffen in de toiletten waar de cafébezoekers naartoe waren gevlucht. De brand is onder controle, het café is verwoest. Hoe de brand is ontstaan is nog onduidelijk. In een appartement in Woerden is vanavond een explosie geweest. Dat gebeurde rond 8 uur en na de explosie ontstond brand. Niemand raakte gewond. 24 woningen in de omgeving zijn ontruimd. Bewoners worden opgevangen in een sporthal. Het is nog niet duidelijk wanneer ze naar huis kunnen. De brand is geblust. De gevel en de ramen van het appartement zijn zwaar beschadigd en de oorzaak van de ontploffing wordt nog onderzocht. Ondernemers in het MKB stellen investeringen steeds vaker uit. Dat doen ze omdat ze zich zorgen maken over stijgende kosten, geopolitieke onzekerheid en veranderende regels, blijkt uit onderzoek van accountantskoepel SRA. Vooral in de bouw, horeca en retail hebben ondernemers minder geld om te investeren. Komt vooral doordat inkoopkosten voor die sectoren hard zijn gestegen. Daarnaast noemen veel ondernemers in het MKB onzekerheid over regels en subsidies als afremmende factor. De Italiaanse tennisser Jannik Sinner heeft zijn titel op Wimbledon geprolongeerd. Hij versloeg de Duitse Alexander Zverev in 4 sets. Zverev won de eerste set in een tiebreak, maar de nummer 1 van de wereld stond daarna geen set meer af. Voor Sinner is het zijn 5e Grand Slam titel. Er was ook Nederlands succes op Wimbledon. Voor de 4e keer op rij bemachtigde rolstoeltennisser Niels Vink de titel. Het weer vanuit het noorden wat bewolking. Het koelt uiteindelijk af vannacht naar een graad of 15. Vanaf de ochtend veel zon. En dan opnieuw warm bij 23 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Horizon. Het nieuws van bij ons. De hits.

0: Dit is Radio Horizon.
1: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
1: en overal online.
0: Radio Horizon nieuws. 2 uur.
2: Jasper Leegwater met het NOS-journaal. De Verenigde Staten hebben Iran opnieuw aangevallen, meldt het Amerikaanse militaire commando voor het Midden-Oosten. Trump wil met de aanvallen Iran ter verantwoording roepen. Iran werd vanaf 11 uur Nederlandse tijd bestookt. De VS zegt de aanvallen uit te voeren om Iran verder te verzwakken en zo het aantal aanvallen van Iran op commerciële schepen in de Straat van Hormuz terug te dringen. Iraanse staatsmedia bevestigen de aanvallen, maar melden geen slachtoffers of schade aan infrastructuur. Bij een grote brand in een café in Bangkok zijn zeker 27 mensen om het leven gekomen. 63 anderen raakten gewond. De brand in de Thaise hoofdstad ontstond iets voor middernacht. Toen de hulpdiensten arriveerden, waren er nog veel mensen in het gebouw. Veel slachtoffers werden aangetroffen in de toiletten waar de cafébezoekers naartoe waren gevlucht. Het café is verwoest. Hoe de brand is ontstaan is nog onduidelijk. In Nederland dreigt de komende tijd een watertekort. Dat zegt de Landelijke Coördinatiecommissie Waterverdeling tegen Nieuwsuur. Mogelijk moet de commissie dan keuzes maken over de verdeling van het water. De huidige droogte lijkt steeds meer op het extreem droge jaar 1976. De rivieren staan erg laag en ook het neerslagtekort is groot. Tijdens zo'n hete en droge periode is er steeds minder water beschikbaar, terwijl de vraag juist toeneemt. De commissie maakt zich extra zorgen omdat het nog vrij vroeg in de zomer is. FIFA-voorzitter Gianni Infantino overweegt om in de toekomst 64 landen te laten deelnemen aan het WK. Na dit toernooi gaat de voetbalorganisatie de mogelijkheden onderzoeken, zei Infantino in gesprek met de Zwitserse televisie. Aan het huidige WK deden 48 landen mee, een recordaantal. Infantino zegt dat hij het belangrijk vindt dat het WK voor de hele wereld is. Het weer, het koelt af naar een graad op 15 vannacht. Vanaf de ochtend weer veel zon en dan opnieuw warm bij 23 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Horizon. Het nieuws van bij ons, de hits die je kent.